Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Klok het maar vast in je hoofd. We gaan feien op deze trek. De grote gids wijst de weg.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, ik dank u wel, Heere, voor uw grootheid. Dank u voor wie u bent. Dank u dat u een liefdevolle God bent, een trouwe God bent. Dank u dat u een God bent die niet moe wordt. Dank u dat u een God bent die ons begrijpt. Dank u dat u een God bent, o Vader, die een vader is. Met een groot hart, Heere. Die steeds open staat om ons als kinderen van u weer op te vangen. En om naar ons te luisteren. Dank u, Heere, dat uw liefde voor ons zo groot is, o Vader. Dat onze menselijke verstand het niet kunnen bevatten. Uw gedachte voor ons als mens zijn, o Vader, is zo hoog. We kunnen er niet bij, o Vader. Zo hoog is uw gedachte voor ons. Hoger dan wij denken, o Vader. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen beseffen. Heer, u zegt en heeft ons geleerd in uw woord. Dat wij, o Vader, te alle tijden mogen kloppen aan uw deur. En u zal voor ons open doen. U heeft ons geleerd, o Vader, dat als wij uw aangezicht zoeken, zullen wij u vinden, o Vader. U zegt, als we kloppen aan uw deur, zal u de deur voor ons open doen, o Vader. Als we u iets vragen, Heere, zal u het aan ons geven, o Vader. Heere, op grond van uw belofte, als we bidden, o Vader, zal u ons antwoord geven. Op grond van deze belofte, o Vader, Heere, kom ik voor uw aangezicht, o Vader. Heere, met de ouders van ons geliefd land Suriname. Heere, elke man en elke vrouw, o Vader. Heere, die, o Vader, ervoor gezorgd heeft dat er kinderen gekomen zijn op deze aarde. Heere, dat kinderen geboren zijn geworden op deze aarde. Dan maakt het niet uit onder welke omstandigheden. Als ze, o Vader, Heere, uit één ouder gezin gekomen zijn. Of als ze, o Vader, Heere, leven uit een gebroken gezin. Of als ze leven, o Vader, Heere, uit een gezond gezin waar moeder en vader aanwezig is. Dan maakt het niet uit, o Vader. Maar deze ouders, o Vader, Heere, van de kinderen. Ik kom met ze voor uw aangezicht, o Vader. Heere, ik bid, o Vader, dat u overneemt, o Vader, Heere Jezus Christus. Van zowel de moeders als de vaders, o Vader. Heere, we leven in een tijd, o Vader, Heere, waar ouders, o Vader, Heere, vaak, o Vader, te kampen hebben met druk van dit leven, o Vader. En het niet meer zien zitten, o Vader. Sommige ouders, o Vader, Heere, gaan slapen en weten niet hoe hun morgen eruit zullen zien, o Vader. Herinner ze aan uw woord, dat ons leert, o Vader, dat we kunnen vertrouwen op u en dat we ons niet zorgen hoeven te maken over de dag van morgen. Omdat de dag van morgen zijn eigen zorg heeft, o Vader. Maar dat we ook, o Vader, dat ze ook mogen weten, o Vader, Heere. Dat u, o Vader, Heere, met ons bent. En dat u in staat bent, o Vader, Heere, ons te leiden, o Vader, Heere, door dit leven heen, o Vader. Heere, geef ze de kracht. Dat ze mogen weten, o Vader, dat ze kunnen roepen tot u. En dat ze terug bij u kunnen komen, o Vader, met hun noden. Vader, ik leg, o Koning Jezus Christus, de ouders nogmaals. Ik bid, Heere, geef ze kracht en wijsheid. Heere, daar waar ouders hebben gefaald, o Vader, in de opvoeding, wil ik u vanavond vragen, o Vader, om ze te vergeven. Om ze genadig te zijn, o Vader. En herstel. herstel te mogen brengen, o Vader, in de opvoeding van hun kinderen. Heren, leer ouders, o Vader, heren, hoe de kinderen op te voeden. En dat de kinderen opgevoed mogen worden onder de vrezen van u. Daar waar ze, o Vader, hebben gefaald, o Vader. Heren, o Vader, door water in de wijn te doen, o Vader. Heren, we bidden voor genade en we bidden voor herstel. Brengt u herstel, o Vader, in Jezus' wonderbare naam. En dank u, Heer, dat u grote dingen zal doen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

overcomers.

ontwikkelingsnaties. Ik ben Johan Angelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Het is 5:00.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Brada, sisa, tidem manting, mide baka, na ini yu oso kamera, nangana programma en mineng na apostel Lansgorf. Mi de awikilisi ini a programma, fu prati nanga yu, lekfa gado etak nanga mi. En mi hoop dati asa de wang langa anugi yu en asa yepi fu kande wang pisi in yu libi yu sashi licht, yu sashi inzicht fu teke wang trafasi. Omdat di misrefi bekiste sandisi in mi yeye, dan mi begin teke wang trafasi. Mi begin luku alibi wang trafasi, mi begin libi ti akonu kondre. En tenanga no mi rech misrefi tabdati. Mek wi begi. Masra grand tangi fusuma yude. Grand tangi dat wi alamala libi en wi de na in akondre fu libi. Gado grand tangi dat tru masra yu purwi na dede en yu jiwi libi. Yu purwi in dungru en yu potwi in alet. So me begi yu masra mek yu leti schen ti de alet if yu wortu en mek ook tu temi sa taki asa mek leti sa schen na ini de ati fu de wang sa yu gi genade fu arki ti de manting. Grand tangi masra in a name of Jesus. Amen. Isabi tebi luku psalm 23. Da psalm 23 etaki de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Anasadi. Maar mi wan taki abradisi omdati vers 3 etaki hij verkwikt mijn ziel. Mi etak dati en met taking bradi, met takelek wan proclamatie, met takelek wan woord, en met biggie dat aye fugado, sa poti omen krakti baka de wansa e Jeremy, dat desa erfar wan verkwikking in de ziel. Desa erfar wan nyun krak, desa erfar wan true verfrissing na in de sref. Gado, me beg you masra, no make me taki gewoon sami wan taki, maar make me taki en make you yeye. Teki ataki dati. Connect nanga ayeye fu de wang sabe fado in sribi. Ayeye fu de wang sabe dwal. Ayeye fu de wang sabe miss you. Gado me beg you in Jesus name. Make verkwikking kong na in wisili. Hij verkwikt mijn ziel. Skrif na in awortu. Hallelujah. Dat wan taki verkwikking, verfrissing. Hij I make you feel fresh baka. I make you kona libi baka. I make you kona libi baka. Ye erfar libi. Ye kis nyon krakti. Ye kis nyon hope. Despe a hope say be abibe gwe omdat ye si alasan lon to you ye si tak no adunguru. Be na hope no demoro. Kande ibe praxi tak alibi no absent moro. Mame begi tak for quicking sa kong na in you seal. And dat gado sachari a verkwikking kona in you seal. Dat gado sachari wan herstel kon fu in sei. Want kan de ibe luku wan yepi bo kon fu doro sei. Disposen monigi dat bob sa, sobob sa. Sranang doro sei kondre o yepi. Ma wi denna in sranang. En wi na in wi asoon kon de openbaar. Na wi abi fu raise up, wi abi fu knapu. Di sang a kondre disi abi fanodu. Gado sorwi kaba den gudu sawi abi. Gado make we verstankba, ma wi de verbonden na partei. Wi de verbonden na wan lotra sani sa e horwi na baka. Wi abi fu kontap na presi. Pe wi de afhankelijk moro fu gado dan fu ibri wan trasani. En dat over eis moet, over eis dekati. We hebben niet ontvangen een geest van lafhartigheid om opnieuw te vrezen. Maar een geest van bezonnenheid en kracht. Make we raise up dat in a kracht die voor ayeye voor gado. En make we take besluit. No denk je to dry dry. Take one besluit. En tak no me a raise up. Maar brokolusu. Hij verkwikt mijn ziel. na gado egia krakti fu broko lusu ina kampu peide ina tenti peide na ala den denki sebe abi de overtuiging sma lontu you can detect bribi in the san sebe taki ma opo knapu entegi dat ti de mi etak trafasi Paulus be takwa fasi ma di ateng doro abe takwa trafasi make we raise up fall make we no frede we no kiss wa ye full of hartigheid en make we kiss die hemel. Halleluja. Make a herstel kom voor in zee. En heer grondstapus a sabi dat a man disi of afrodisi a herstel ving no kom voor door zee. Want a situatie in a kondreta a srefi ma en etakwa tratal. Dat nou a hemelburger. Dat nou a dekati voor a hemelburger. Halleluja. Isabi, hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil. Is dat meer zo'n beeld voor een skapo zijn kisman keri? Nou, omdat abe wanima de misleiding lijkt, alle soorten van ipsa. Jullie bieden aan kondre, a kondre bij de onafhankelijk vijf jaar, die bakken dat a kondre heerschappij, strenge ouders, zijn nog bij mij grap, alle soorten van ipsa. En vrede tek je, misleiding tek je, alle soorten van ipsa. Je bent onder a druk en a was dat die. A druk dat hij, a vrede dat hij tang abra you in a kondre. En mensen, make we no ontkennen san dat hij. A tang abra you in a kondre. En tenen gaan nou, me bribi taki, smade, sa e, intimideer trawang, e skriki den gaan geweld, omdat a ye dat de e kibri, a fin want to ati, a fin want to groepen per een kibri, per een bribi tak nanga geweld. We zien dat huiselijk geweld en niemand toe na in a kondre toe. A minister voor justitie taking. En mensen no onderschat asan dat die evi opa doro in a sapsumaika in zee. Ma, we abi fu opoknapu lek de zoon. We abi fu opoknapu di a kondre. En politiek no man dwing. Universiteit no man dwing. De Bijbelboeken dat hij verkwikt mijn ziel, dan a je voor sa e make libi kong na in wie je je. Dat a libi dat hij aan een libi voor grond tapu, aan een gwanga batterij of nanga ABS, e go nanga vanuit hemel a de gevoet en dat je kies wan dekati en a dekati dat de van nodu voor brokodoro no in furu voor wina in Sranang. Want we up one of voordeel. Wan lo belang etai wi hori tras mana wan jari etai ding trawana wan oso etai ding trawana go to etai ding alla sot sani tai wi hori mek wi numa steig op mati de ina ning fu Jesus mi e roep you up en mi e kot dem banti dati in Jesus name. If you hear me a banti if you koti kaba, if you hear me you seal the verkwik. If you hear me, a libi fugaro e dringa door touch you e ye kona libi fu opoknapo in alegre samus feti ji akondre. A her schepping, a her natuur e brokogwe. Doro hebzucht, doro alla sotsani, ano ten fu takmoro, mana ten pene zonen mus rise up en take depressie. Ataki, hij leidt mij in rechte sporen. Gado no emek wi waka krompasi. Une jompogo na links en jompogo na rechts. Maar we mek wa rechts spoor dan a gado. Mat heet fusil e gwe. We mek wa rechts spoor. Dan wat taki de emotionele san ni sabe kon furwi, sabe kon furwi ati. De emotionele san dati. E wai gwe. Hij verkwikt mijn ziel. A jeje fugado. Kot je lusu. A char wan broko kong. Wan broko doro kong. Na inju. Hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil. Jezus betekent aan je aanreken jongeren. Zeer alles aan je abi. Kong en volg me. Je moest lusu kwoto wan presi voor kan wakken aan Jezus. If you no lusuk moto wa presi in no ma wakana nga Jesus. No so you no wa hoigri man. Ye tak dat ye wakana nga Jesus. Bas mane si a marki dat na you. Dat wan taki. You no lusuk mopo. I mus lusuk mopo. Want alas ma oshi. Lek fade be herken Petrus. Tak Petrus you bet de wan man sabe wakana nga man disi. Do herken you. Wis fade omstandighede tang. Wans ma odessa o herken dat you bet de wan man sabe waka. Sa e wakana nga Jesus. Mensen. This ano thing for dry moro. This na thing pe de wangsa e wakananga Jesus. Make a folk herken de wangsa e wakananga Jesus. dat wan taki, wan breni, wan was, wan sluier, komoto, wan vloek, broko abra akondere. En as king fugado, den dede bonyo, kis libi de kisi spieren en den kona libi in a ning fu Jezus. Hij leidt mij in rechte sporen, om zijns naams wil. Is dat afvolk fugado, be abi, geestelijkheid zonder ibeshi verandering. Heeft dat volk, ataki, de gebeurtenissen van dit volk zijn ons tot voorbeeld. De sansa mit a volk, bij de ute voorbeeld. Dat meko shi a marki disi. A volk, bij abi geestelijkheid, masade me mankeri, de atino be verander. De be mek bon voor bigi wondru me. Maar de atino be verander. De shi fa gado poorde in Egypte, ano verander de ati. Gado chaden doro ase. Volk fugado mi kante yu tak lek fami de jami libi. Mi libi psa in omen leisi doro wase. Wase na asiti wasi pe idepe uitweg no bende. Da plotseling wa uitweg konde. Gado na doro ase. Gado e charwiti de omen ting e charwi psa doro ase. Na wi dry, wi abi fu dry looking and de dankbar. Isabi, wansan mi be shi in a schriftgedeelte. In die Exodus 32, vers 32. Dat Moses atibe brong. Moses atibe brong. Atibe brong tapa volk. En abe gonak tapa rots. Prefu attack na a rots. Maar die Moses atibrong. Da abroko den stong. Abroko den tingeboden. A naken broko. Nooit gado dat Moses me straf je om dat. Is heb zo'n ting. Want ati bron kan kom in you, san de asref ati bron san de in gado. Omdat gado betegi a volk tak yere mi oruyu alamala uit mo kiru alamala. Dat wat taki Moses ati be bron, maar gado ati be bron, moro dif ding, moro dif Moses. Mensen wie abifu opo wie ipotap de san disi. Dus in gado, ruimte de, fu gerechtvaardigde woede. Want die Moses kon, as she des ma make one goat calf, that the dry loan te de biggie de singing a goat calf, a barst uit in woede, en a broken de stone tafra. Ma gado sor Moses tak yere gado, you ati brong, de terech, ma toch mi ati e brong, morelik di fiu, nanga a folk, en gado tak mo kira her folk. En dape Moses tak nanga gado, Moses saka en attack nanga gado, fu gado no kira folk. Atak kir mi, man ook hier afvolk. Volk fugado. We zien als refhouding dat hij nou een man, like Paulus. Paulus betaki in Romeinen hoofdstuk 9, vers 1 tot 3. Dat hier, if I did that, me must dede da uno libi. Da make me dede da un libi. Volk fugado. Pe a lobby fugado detide. Pe a libi in we like leaders. Pe a marki fu a lobby da dena in we like leaders. Sa de bereid. Pe wie ati e bron te wansma e go helemaal in tege gado. En pe wie de bereid voor offer wie libi op, offer wie schreef op. Meestal te wie ati e bron na wansma ade wan ati bron vi schreefi. En vaak ano de terecht. Ade omdat wie ego de gekrenkt. Isabi, lek van me tak abra ego toch? Wie ego, wie ik. Je begreep? Dan we pot wie ik op een principe wisref potting, dat wisref moest verdedigen. Je verstaat toch? Wie die wisref wat staat is, wat positie, dat mina zoals ma, mina zoals ma, mina somitang, dat moest verdedigen aan mina somitang. En terwijl je de bezig verdedigen aan mina somitang, dat was maar tak was aan die, integen aan mina somitang, dat moest verdedigen, ja, dat moest kom op. Maar in nee, kom op, Gigado. Wie abi fu konta pa presi. Pe a ati bron fu Moses. A woede dis fu Moses. Sawe shita gado nooit strafing. A kom op in Moses. Ma toch ye shi. A lobby fu Moses. Di a folk di gado taki. Ma mi ate bron mora di fiu. Wan mi o kir a folk. You nak den tafra broko. Omdat Moses beko shitaki. Fos a wet be dina ati fu a folk broka wet kaba in de at. Debe broka her wet a afko drisa de teking moto in Egypte kong. Broko a wet sa o jiding. Des a wet be broko kba in desma ati. A broko sa Moses broko. Be de wang, a be de wang, eindelijk handeling ya. Ma be broko kba in desma ati. Desma be broken kba in de ati. Mensen, mekwi konta pa presi, mekwi ai opo. Gisan de true. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Mek wie kom te pa principe we actie gado pardon en mek wie kom tot herstel. Mek wie begin aan jou. Masara gado, met te jou grand tangi suma jude. Fu suma jude. Met te jou grand tangi dat tide door jou genade, wie be abna okasi. Fu prati dan a volk, sa jou ben potap wie ati. Sa jou ben mek wie shi na in jou word to gado. Gado masara me beg you in a name fu Jesus. Mek true to gado. Make in the day this God wan change kong na in sranang. Make wan change kong na in alecham for Christus na in sranang. God and make true true God. Everyone sade oprecht was soon God. Take a praise. God and make we knap and put you tap na for praise. God master me beg you God that lafhartigheid sa waifu we and dekat is a kong. En masra en akondre disi sa feni redding. Akondre disi sa de gered. Gado, den tumu disi sa libi. Pe a 50ste jari e de geëindig gado. Me poddena in you ano. En me beg you masra gado dati. A wachti sa je wachti o langa. A wachti sa je wachti de zone God sa reis op gado tata. Pot edena wang. En boigi gi you masra. Gado no lek fawbe boigi esde. Ma lek fawbe boigi tide. Lek na a besef dat we kisi wan presi, kisi wan status, you put we in wan new posisi. We no e boigi in a ouro posisi. We boigi in a new posisi in sa you put we in a name of Jesus. God o grantangi. Grantangi masa dat lafhartigheid e wai. En dat besonnenheid na a krakti e reis op in wan siel sa de verkwikt. Sakis krakti nanga libidoro you in Jesus name. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
0: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Happy beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, reality time. Onze thema vandaag is werkelijke bron van verzoeking. En onze thematekst is gehaald uit Jacobus 1 vers 14. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Halleluja. Het woord van God onthult iets diepgaands over verzoeking en hoe verzoeking komt. Het begint niet van buitenaf, het begint van binnenuit. Wij lazen het zojuist. Ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd. Er staat niet dat het komt door iemands acties of externe druk. Het zegt dat u verzocht wordt wanneer u door uw eigen begeerte verleid wordt. Halleluja. Dat betekent dat de bron intern is. Alleen wat uw hart al verlangt, kan u verleiden. Dus wanneer mensen ten prooi vallen aan verzoeking, is het niet de omgeving die de oorzaak is, maar de gezindheid van uw hart. Halleluja. Het is niet waar zij aan blootgesteld waren, maar wat hem aanlokt of aantrok. De Bijbel geeft ons het voorloop in Jacobus 1 vers 15. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde vergroeid is, baart ze de dood. Eerst is er aantrekking, dan overweging, vervolgd door bevruchting en tenslotte manifestatie. Het begint niet met de daad, het begint met wat van binnenuit werd toegelaten. Dat is waarom, geliefde, de focus altijd op uw hart moet liggen. De Bijbel zegt in Spreuken 4 vers 23, bewaak uw hart met alle toewijding, want daaruit

0: Halleluja. Een mens wordt niet verzocht alleen maar omdat iets bestaat. Nee, hij wordt verzocht omdat iets in hem reageert. Dit is waarom anderen de schuld geven van uw fouten, vergissingen of verzoekingen oneerlijk is. De schriften zijn duidelijk. U wordt verzocht wanneer u meegesleurd wordt door wat al grip heeft op uw hart. Dat betekent, geliefde, dat de verantwoordelijkheid persoonlijk is. En dit is niet om veroordeling teweeg te brengen, maar inzicht. Want wanneer de bron eenmaal begrepen wordt, wordt de oplossing duidelijk. U rekent niet door angst met verzoeking af. U overwint haar met het licht van Gods woord. Halleluja. En door in de geest te wandelen. Wanneer u in de geest wandelt, zult u de begeerte van het vlees niet volbrengen. Halleluja. En dan zegt Galaten 5 vers 16 ons. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor het licht van uw woord. Dat mij inzicht geeft. Ik word niet geleid door verkeerde begeerten. Ik wandel in de geest. En openbaar de natuur van rechtvaardigheid. Ik leef boven elke invloed van het vlees. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En die zegt samen met mij, amen. Halleluja, halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsody van Realiteiten vandaag. En als u samen, als u de Rhapsody nog eens een keer wil lezen, bedoel ik, mag u gerust het thema van de dag sturen naar ons. En het thema nogmaals is de werkelijke bron van verzoeking. En dit mag u dan sturen naar het nummer 864-644-6. En wilt u samen met ons de Heere loven en prijzen? Bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsende van Christ en Basis Suriname. Ik groet u, ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, zaterdag 3 oktober 2026. Dit volk nadert mij met slechts woorden en eert mij met zijn lippen, terwijl het zijn hart verre van mij houdt. Dit volk nadert mij met slechts woorden en eert mij met zijn lippen, terwijl het zijn hart verre van mij houdt. Jesaja 29 vers 13. Het leerwoord. Jezus zegt, niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Jezus zegt, niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Matthäus 15, vers 11. Het gezang. Kom, ach, kom, gij Godsgezinden, en vernieuw toch uw verbond. Zweer toch onze overwinnaar, lief en trouw uit hartens grond. En als aan uw liefde keten vastigheid en sterk ontbreekt, Jezus zal haar weer versterken als ootmoedig tot hem smeekt. Kom, ach, kom, gij Godsgezinden, en vernieuw toch uw verbond. Zweer toch onze overwinnaar, lief en trouw uit hartens grond. En als aan uw liefde keten vastigheid en sterk ontbreekt, Jezus zal haar weer versterken als ootmoedig tot hem smeekt. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi.
1: Het is 7 uur.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Brada, sisa, tidem manting, mide baka, na ini yu oso camera, nangana programma en mineng na apostel Lansgorf. Mi de awikilisi ini a programma, fu prati nanga yu, lekfa gado etak nanga mi. En mi hoop dati asa de wang walanga anugi yu en asa yepi fu kande wang pisi in yu libi yu sashi licht, yu sashi inzicht fu teken wang trafasi. Omdat di misrefi be kiste sandisi in mi yeye, dan mi begin teken wang trafasi. Mi begin luku alibi wang trafasi, mi begin libi ti akonu kondre en tenanga no mi rech misrefi tabdati. Mek wi begi. Masra grand tangi fusuma yude. Grand tangi dat wi alamala libi en wi de na in akondre fu libi. Gado grand tangi dat tru masra yu purwi na dede en yu jiwi libi. Yu purwi in dungru en yu potwi in alet. So me begi yu masra mek yu leti schen ti de alet if yu wortu en mek ook tu temi sa taki asa mek leti sa schen na ini de atifu de wang sa yu gi genade fu arki ti de manting. Grand tangi masra in a name of Jesus. Amen. Isabi tebi luku psalm 23. Da psalm 23 etaki de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Anasadi. Ma mi wan taki abradisi omdati vers 3 etaki. Hij verkwikt mijn ziel. Mi etak dati en met taking bradi, met takelek wan proclamatie, met takelek wan woord, en met biggie dat ayefu gado, sa poti omen krakti baka de wansa e Jeremy, dat desa erfar wan verkwikking in de ziel. Desa erfar wan nyun krak, desa erfar wan true verfrissing na in de sref. Gado, me beg you masra, no make me taki gewoon sami wan taki. Maar make me taki en make you yeye. Teki ataki dati. Connect nanga ayeye fu de wang sabe fado in sribi. Ayeye fu de wang sabe dwal. Ayeye fu de wang sabe miss you. Gado me beg you in Jesus name. Make verkwikking kong na in wisili. Hij verkwikt mijn ziel. Skrif na in awortu. Hallelujah. Dat wan taki verkwikking, verfrissing. Ey. I make you feel fresh baka. I make you kona libi baka. I make you kona libi baka. Ye erfar libi. Ye kis nyu krakti. Ye kis nyu hope. Despe a hope saibe abibe gwe omdat ye si alasan loan to you ye si tak no adunguru. Be na hope no demoro. Kande ibe praxe tak alibi no absent moro. Ma me begi tak for quaking sa kong na in you seal. And dat gado sachari a verkwikking kona in your seal. Dat gado sachari wan herstel kon fu in sei. Want kan de ibe luku wan yepi bo kon fu doro sei. Disposen monigi dat bob sa, sobob sa. Sranang doro sei kondre o yepi. Ma wi denna in sranang. En wi na in wi as son konde openbaar. Na wi abi fu raise up, wi abi fu knapu. Di sang a kondre disi abi fanodu. Gado sorwi kaba den gudu sawi abi. Gado make we verstankba, ma we de verbonden na partei. We de verbonden na wan lotra sani sa e horwi na baka. We abi fu kontap na presi. Pe we de afhankelijk moro fu gado dan fu ibri wan trasani. En dat over eis moet, over eis dekati. We hebben niet ontvangen een geest van lafhartigheid om opnieuw te vrezen. Maar een geest van bezonnenheid en kracht. Make we raise up. Dat in a kracht voor ayeye voor gado. En make we take besluit. No denk je to dry. Take one besluit. En tak no me a raise up. Maar brokolusu. Hij verkwikt mijn ziel. Na gado egia kracht voor brokolusu. ina kampo pede, ina tenti pede, nang ala den denki sebe abi de overtuiging. Sma lont you kan de tek bribi in de san sebe taki. Ma opo knapo en tegi dak ti de mi etak trafasi. Paulus be takwan fasi. Ma di ateng doro abe takwan trafasi. Make we raise up, follow. Make we no frede. We no kiss wan ye full of hartigheid. En make we kiss gi hemel. Halleluja. Make a herstel kom fu in sei. En heer grons trapusa sabi. Dat amandisi of afrodisi. A herstelving no kon fu doro sei. Want a situatie in a kondreta asrefi. Ma en etakwa tratal. Dat na wa hemelburger. Dat na adekati fu a hemelburger. Halleluja. Isabi, hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil. Is dat mij een beeld voor een skapel zijn kiesman keren? Nou, omdat ik ben wanneer, maar de misleiding lijkt alle soorten aan het zaken. Jullie zijn een kondre, bij de onafhankelijk VVR, die bakken dat een kondre heerschappij, strenge ouders, zijn nog bij mij grap, alle soorten aan het zaken. En vrede tek je, misleiding tek je, alle soorten aan het zaken. Je bent onder een druk en een waas dat je, een druk dat je, een vrede dat je dan abra je in een kondre. En mensen, ik wil nog ontkennen zijn dat je. Atan abrayu ina kondre. En tenanga no me bribi taki. Smade sa e intimideer trawang. E skriki denanga geweld. Omdat aye dat de ekibri. A fin want to ati. A fin want to groupu pe ekibri. Pe de e bribi tak nanga geweld. We shitak huiselijk geweld. En nie matuna ina kondre tu. A minister fu yosisi taking. En mensen no onderschat asan dati. Efi opa doro. Ina sapsumaika in sei. Ma. We abi fu opoknapu lek de son. We abi fu opoknapu di akondre. En politiek no man dwing. Universiteit no man dwing. Te a Bible buku taki hei verkwik ben sil. Dan a ye fu gado sa e mek libi kom na in wie ye. Da a libi dati an wan libi fu gron tapu. An e gwanga batterij of nanga ABS. E go nanga vanuit hemel. A de gevoet. En dat je kies van dekati. En a dekati dat de van noodu voor brokodoro no. In furu voor wina in Sranang. Want we op wano voordeel. Wano belang. Wano belang etai wie hori. Tras wana wan jari etai ding. Trawana wan osso etai ding. Trawana go to etai ding. Alla sot sani tai wie hori. Mek wino man steig op. Mati de in a ning voor Jezus. Mi e roep you op. En mi e kot den banti dat in Jezus ning. If you hear me, a band if you koti kaba. If you hear me, you seal the verkwik. If you hear me, a libi fugaro e dringa door touch you. E ye kona libi fu opoknapo in alegre samus feti ji akondre. A her schepping, a her natuur e brokogwe. Doro hebzucht, doro alla sotsani. Ano ten fu takmoro, mana ten pene zonen mus raise up en tek depressie. Ataki, hij leidt mij in rechte sporen. Gado no emekwi waka krompasi. Une jompogo na links en jompogo na rechts. Maar we mekwa rechts spoor dan a gado. Mat heet fusil e gwe. We mekwa rechts spoor. Dan ataki de emotionele sani sabe kon furwi ati. De emotionele san dati. E wai gwe. Hij verkwikt mijn ziel. A jeje fugado. Kot je lusu. A char wan broko kong. Wan broko doro kong. Na inju. Hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil. Jezus betekent aan je rijke jongeling. Seer alla sayu abi. Kong en volg me. Je moest lusu kbote wan presi fu kan waka nanga Jezus. If you no lusuk moto wa presi in no ma waka nanga Jesus. No so you no wan hoigri man. Ye tak dat ye waka nanga Jesus. Mas mane si am marki dat na you. Dat wan taki. You no lusuk mopo. I mus lusuk mopo. Want alas ma oshi. Lek fade be herken Petrus. Tak Petrus you bet de wan man sabe waka nanga man disi. Do herken you. Wis fade omstandighede tang. Wans ma odessa o herken dat you bet de wan man sabe waka. Sa e waka nanga Jesus. Mensen. This ano thing for dry moro. This na thing pe de wangsa e waka nanga Jesus. Make a folk herken de wangsa e waka nanga Jesus. That one taki, one brainy, one wa waas, wa sluier, komoto wa vloek, broko abra akondere. En as king fugado, den dede bonyo, kis libi de kisi spieren en den kona libi in a ning fu Jezus. Hij leidt mij in rechte sporen, om zijns naams wil. Is dat een volk fugado, be abi geestelijkheid zonder ibesi verandering. Heeft dat volk, ataki de gebeurtenissen van dit volk zijn ons tot voorbeeld. De sansa mit a volk, be de ute voorbeeld. Dat meko shi a marki disi. A volk, be abi geestelijkheid, masade me mankeri, de atino be verander. De be mek bon voor bigi wonder me. Maar de atino be verander. De shi fa gado poorde in Egypte, ano verander de ati. Gado chaden doro ase. Volk fugado mi kan te yu tak lek fami de jami libi. Mi libi psa in omen le isi doro wase. Wase na asiti wasi pe idepe uitweg no bende. Da plotseling wa uitweg konde gado na doro ase. Gado e charwi ti de omen ting e charwi psa doro ase. Na we abi fu dry looking en de dankbaar. Isabi wasan mi be shi in a schriftgedeelte in die Exodus 32. Vers 32. Dat Moses atibe brong. Moses atibe brong. Atibe brong. En atibe brong. En atibe brong tapa volk. En abego nak tapa rots. Prefu attack na a rots. Maar die Moses atibe brong. Da abroko den stong. Abroko den tingeboden. A naken broko. Nooit gado dat Moses me strafi om dat. Is heb zo'n ting. Want ati bron kan kon in you. San de asref ati bron san de in gado. Omdat gado betegi a volk tak yere mi o ruyu alamala uit. Mo kiru alamala. Dat wat taki Moses ati be bron. Ma gado ati be bron. Moro dif ding. Moro dif Moses. Mensen wie abifu opo wie aipotap de san disi. Dus in gado ruimte de. Fu gerechtvaardigde woede. Want die Moses kon. As she des ma make one goat calf, that the dry loan te the biggie the singy a goat calf, a barst out in woede, and a broken den stone tafra. Ma gado sor Moses tak yere gado, you ati brong, de terech, ma toch mi ati e brong, more like the few, nanga a folk, and gado tak mo kira her folk. And dape Moses tak nanga gado, Moses saka and attack nanga gado, fu gado no kira folk. Attack kir mi. Man ook hier volk. Volk voor gado. We zien als refhouding dat hij nou een man, like Paulus. Paulus betaki in Romeinen hoofdstuk 9, vers 1 tot 3. Dat hier, if I did that, me must dede da uno libi. Da make me dede da un libi. Volk voor gado. Pe a lobby voor gado dit idee. Pe a libi in wie like leiders. Pe a marki voor a lobby dat dena in wie like leiders. Sa de bereid. Pewi ati e brong te wansma e go helemaal in tege gado. En pewi de bereid voor offer wi libi op, offer wi sref op. Meestal te wi ati e brong na wansma ade wan ati brong wi srefi. En vaak ano de terecht. Ade omdat wi ego de gekrenkt. Isabi, lek van me tak abra ego toch? Wi ego, wi ik. Je begreep? Dat we pot wie ik op een principe wisref poting, dat wisref moest verdediging. Je verstaat toch? Wie wisref wat staat is, wat positie, dat mina zoals ma, mina zoals ma, mina somitang, dat moest verdedig aan mina somitang. En terwijl je de bezig verdedig aan mina somitang, dat was maar tak was aan die, integer aan mina somitang, dat moest verdedig, ja, dat moest kom op. Maar in nee, kom op, Jigado. We abi fu konta pa presi pe ati bron fu Moses a wooda dis fu Moses sabi shita gado nooit strafing a kom op in Moses ma toch ye shi a lobby fu Moses di a folk di gado taki ma mi ati bron mora di fiu wan mi o kir a folk you not den tafra broko omdat Moses beko shitaki fos a wet bedena ati fu a folk broka wet kaba in de at. Debe broka her wet a afko drisa de teki moto in Egypte kong. Broko a wet sa o jiding. Des a wet be broko kba in desma ati. A broko sa Moses broko. Be de wang, a be de wang, eindelijk handeling ya. Ma be broko kba in desma ati. Desma be broken kba in de ati. Mensen, mekwi konta pa presi, mekwi ai opo. Gisan de true. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Mekwi kom tapa presi pe actie gado pardon en met wie kon tot herstel. Met wie beginnen aan jou. Masaragado, met de jou grand tangi soma jude. Voor soma jude. Met de jou grand tangi dat idee door jou genade. Wie be abna okasi. Voor praten dan aan afvolk. Sa jou ben potap wie ati. Sa jou ben met wie she na in jou woord to gado. Gado masara me beg jou in a name voor Jezus. Met true to gado. Met in de dedis gado wan chenchi kong na in sranang. Met wan chenchi kong na in a lichaam voor Christus na in sranang. Gado en mek tru gado. Ibri wansa de oprecht was zoon gado. Teken presi. Gado en mek wie knapu en pot jutap na fos presi. Gado masra me beg you, gado. Dat lafhartigheid sa waifu wi. En dekat is a kong. En masra en akondre disi sa feni redding. Akondre disi sa de gered. Gado, den tumu disi sa libi. Pe a 50ste jari e de geëindig gado me pot dena in you ano. En me beg you masra gado dat i. A wachti sa je wachti o langa. A wachti sa je wachti de zone god sa reis op gado tata. Pot edena wang. En boigi gi you masra. Gado no lek fau be boigi esde. Ma lek fau be boigi tide. Lek na a besef dat wi kis yu an presi, kis yu an status, yu pot wi in wan nyum posisi. Wi no e boigi in a ouro posisi. We boigi in a nyum posisi in sa yu pot wi, in a nef Jesus. Gado grantangi. Grantangi masa dat lafhartigheid e wai. En dat besonnenheid na a krakti e reis op in wan sil sa de verkwikt. Sakis krakti nanga libidoro you in Jesus' name. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt. Maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu. Voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen, happy kids. Hoe gaat het met jullie? Ik ben Elisabeth en ik ben in jullie huiskamer met jullie eigen kinderprogramma Happy Kids Time. Ja, jongens en meisjes. Vandaag wil ik het hebben over dankbaarheid. Maar voordat ik daarover ga praten, wil ik jullie vragen om te luisteren naar het volgende liedje.

dankbaarheid. God wil dat we dankbaar zijn. Van huis uit leer je ook te zeggen dank u wel tegen iemand. Als je iets krijgt of als je iets voor hen doet, dan hoor je dat woord of dan zeg je dat woord dank je wel. De Bijbel lijkt hetzelfde te zeggen. Wees dankbaar. Niet alleen richting andere mensen, maar ook richting God. Dus we moeten God ook dankbaar zijn. Dankbaar dat we elke dag een nieuwe dag mogen zien. Dankbaar dat wij het licht mogen zien. Ja, want het zou heel erg vreemd zijn om andere mensen te bedanken. Omdat ze ons hebben geholpen, omdat ze goed zijn. Maar, en God niet. We moeten juist God ook danken. Voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Je mag nadenken, wat heeft God voor je gedaan? Op de eerste plaats, Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat hij ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven geeft. Daarvoor kunnen we God danken, dat hij ons niet in de steek laat, maar dat hij zijn enige zoon aan jou, aan mij, aan ons allen heeft gegeven. Daarom moeten we hem ook te allen tijden danken. De Bijbel roept ons op om God niet alleen te danken als ons leven glad verloopt, als alles goed gaat, als je zoveel dingen krijgt, maar altijd voor alle dingen, zegt de Bijbel, moeten we God danken. Dat gaat verder dan beleefdheid. Dat gaat over de houding van je hart. En zo'n leven van dankbaarheid, het is niet altijd gemakkelijk. Kan je 5 dingen opnoemen waar je God voor kunt danken? Dat mag je even. Je mag even stilzitten en nadenken. Welke dingen zijn er in mijn leven waarvoor ik God kan danken? Terwijl je even nadenkt, mag je naar dit volgende liedje luisteren.

Ja, jongens en meisjes, heb je al 5 dingen kunnen beschrijven, kunnen opnoemen en God danken ervoor? Ja, je kan God danken dat hij heeft je geholpen op school. Je kan God danken voor het eten, voor alles, voor je mooie kleren, voor mama en papa. Er zijn zoveel dingen waarvoor je God kan danken. Een ander punt waarover ik het wil hebben is: Gods goedheid en zijn geestelijke zegeningen zijn een voortdurende reden tot dankbaarheid. Soms hebben we een heleboel dingen om dankbaar voor te zijn. Op andere momenten zien we wellicht meer reden om te klagen dan om te danken. Gebeurt dat ook wel eens met jou, dat je in plaats van God dankt, dat je soms begint te klagen? Waarom moet dit zo zijn? Waarom moet dat zo zijn? Maar God zegt dat we te allen tijden hem moeten danken. Sommige redenen tot dankbaarheid zijn er altijd en zullen nooit veranderen. Voor ieder die in Jezus gelooft, is de grootste reden tot dankbaarheid dat wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, door de dood van Jezus Christus. We zijn allemaal als zondaren geboren. We leefden allemaal in opstand tegen God. Maar zoals ik eerder aangaf, dit tekst uit Johannes 3, vers 16. God hield zoveel van de wereld dat hij ons verzoening aanbood. Ieder die dit aanbod van vergeving aanneemt, ontvangt eeuwig leven en alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Misschien waarderen we dit genadegeschenk niet eens elke dag, omdat we er aan gewend zijn, maar als we even de tijd nemen om te mediteren, om na te gaan over Gods genade, dan zijn er zoveel redenen om dankbaar te zijn. Jongens en meisjes, als je je soms verdrietig voelt, je bent niet happy, je voelt je te neergeslagen en het is moeilijk om dankbaar te zijn, om dankjewel te zeggen, herinner jezelf dan aan Gods aanbod van redding aan zondaren. Denk eraan wat God voor jou heeft gedaan. Ja, hij heeft je heel erg lief. Een ander punt: kunnen we God danken voor zijn wonderlijke daden.

koning van Israël. Deze periode van zijn leven vormde Davids karakter. Hij werd gevormd in zijn relatie met de Heer. Ja, hij wist wel dat hij nergens anders kon vluchten dan alleen bij de Heer en de Heer aan te roepen. Zijn hele verdere leven bleef hij toegewijd aan de God die mij volkomen wraak geeft en volken aan mij onderwerp, die mij bevrijdt van mijn vijanden. Deze tekst staat in Psalm 18, vers 48-49. Jongens en meisjes, als je Gods redding en zegen in je eigen leven ervaart, kan dat je hart vullen met dankbaarheid. Zelfs jaren later kun je hier nog door bemoedigd worden als je terugdenkt aan wat God heeft gedaan. Het is goed om de Heer te danken en vooral al zijn wonderlijke daden op te sommen. Hij is het waard. Je mag nu weer even nadenken. Zijn er wonderlijke daden in jouw leven waar je bijzonder dankbaar voor bent? Terwijl je bezig bent na te denken, mag je nu naar het volgende liedje luisteren.

Ja, jongens en meisjes, welke wonderlijke daden heeft God voor je gedaan? Was je eens heel erg ziek geweest? Er werd voor je gebeden en je bent genezen. Dat is ook een van de wonderlijke daden. Of maybe heb je op school niet zo mooi gewerkt in het begin en je hebt gestudeerd, je hebt je lessen geleerd, je bidt. Ja, je hebt gebeden en God heeft het gebed verhoord dat je beter bent gaan werken en dat je mooie cijfers hebt gekregen. Zoveel dingen zijn er om God te danken. Ja, dank voor alles. Zo jongens en meisjes, volgende week wil ik verder gaan over dit onderwerp, met dit onderwerp. En we zijn aan het eind gekomen. Ik wil jullie een fijne zaterdag toe wensen. En dank de Heer. Dank de Heer te allen tijden, elk moment waar je ook bent. Misschien ben je bezig voor mama te helpen met de afwas. Je mag God danken. Misschien ben je bezig op het erf te harken. Je mag God ook danken. Waar je ook bent, in je hart mag je God danken. Zo jongens en meisjes, we zijn aan het eind gekomen van dit programma. Ik wens jullie een gezegende zaterdag toe. En mogen de Heer jullie rijkelijk zegenen. Met het laatste liedje groet ik u. Goedendag.

0: Het is 9:00.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Spreek mooie gedachten over elkaar uit. In de verkeringstijd hadden we de mooiste zinnen om onze liefde aan de ander te tonen. Wanneer we enkele jaren samen zijn, wordt het uitspreken van die mooie woorden over elkaar gemakkelijk vergeten. Het boek Hooglied in de Bijbel helpt ons om bij de les te blijven. Daarin zegt de man over zijn vrouw onder meer het volgende. Wat ben je mooi, wat ben je knap, je bent lief, zo lief. Je bent zo slank als een palmboom. Je borsten lijken op druiventrossen. Ik wil wel in die palmboom klimmen en me vasthouden aan de takken. Ik wil je kussen en je liefde proeven met mijn lippen. Want je adem is zo zoet als een appel. Hooglied 7, vers 7 tot 14. En de vrouw zegt tegen haar man, kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan. Laten we slapen tussen de bloemen. Laten we naar de wijngaard gaan. Laten we kijken als de takken al groen worden en de bloemen al bloeien. Daar in de wijngaard zal ik je lief hebben. Mooie wederzijdse gedachten en uitspraken van man en vrouw. Spreek daarom mooie gedachten over elkaar uit.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: and I make me see sunny trafasi. Grant thank you for your master.
1: Bless your name, master.
0: Thank you for your master. Can give me me a give you thank you for your
2: Lake ministry. You take your Monday to the mama thing, Apostle Franz Jacob. A prophet for God, and to the moment we talk massa grand tangi talk with you also camera baka for can prati a word for can be mudok you fi can hori fast is about Bible book a Bible book taki we fall hard to the end this al behouden worden is abi te we talk about fall hard in geliefde da ano a makkelijk sani omdat a Bible book taki in Matthäus 24 Densan is al fijn precies, fossi, a kombaka voor Jezus de. A de zeer belangrijk voor Sabitaki, next stap a grond tapu disi, no tang. Alla san is aan de tap a grond tapu disi, one day je komped op sagwe, salaf alla sma libi op sagwe, omdat na dat ya wortu fugado taki. No one san in no tang na grond tapu disi. Om dat hij naar Gado bij me kan grondtapu en naar zijn vrouw eindiging. Het is belangrijk voor Sabi dat hij alle de zijn zou weer zien dat Libisma en Abi hebzug dat Libisma at die kinky dat Libisma manieren no de boon alle fasie grondtapen feestje voor zet sani maar no alle de zijn dat hij roko na alle Libisma. Yo abi wan grupu sanogo noit mei, volgens a woord fu gado, en yo wan grupu san otam wel mei fu go, fu kan feni atego libi. Ma wan belangrijk sani musabi geliefde, we libi in de laatste day, en wa losan efen presi, a Bijbel boek utaki, voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op aarde gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Alles aan de grond tapu die si zelf den stong. Next not aan de grond tapu die si. Pe was man kan taki disbe de so. En mi want tell you een belangrijk santi de mama ten taki. Alles aan of een presi, alles aan op sagwe, maar word fugado. Dat die ohori staan, telek adei, pe allemaal knapu na fesha troon fu masra. En ja, de zeer belangrijk taki je volhard fu alla de sansa yeshi. Lobi wang in den deidi si weshi duidelijk taki. Trasma, eligi wan trawan. Hoererei in de gemeente, de top. Alla so sanefem presi onder christenen. Maar we zitten in de Bijbel, we kunnen zo roepen, dat sumai volhard. De sandische gopsa, u gaat horen van oorlogen hier en daar. Je jere voor hongersnood hier en daar. Je jere voor aardbeving hier en daar. Maar dat is de Bijbel, we taki. Maar in alle de sansa we taki te de momenten, a Bijbel is een garantie taki, suma e volhard, dat die ohori staan, ten a einde. En dat is zeer belangrijk voor Sabi Taki. Dit alles moet veel precies in een grond tapu poude. Ago so fara taki door lever u ook toe naar verdrukking, dan zullen zij u overgeleverd aan de verdrukking en zij zullen u doden. En dat is zeer belangrijk taki we zien. In de ten sande, tramai meke egi regels in een gemeente per ade. De pota wordt vergaderd naar een zee en de meki de egisani, maar wansani moet de wel naar aai. A Bijbel boek taki in Matthäus 24, atak drape, vers 11, en vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen verleiden. A de belangrijke vide naar aai, taki, vele valse profeten oppo en door verlei furusma. Lobi wanti de mama te mi wanti ayi taki. Wansani kameki horstan. Luku yusrefi. Check yusrefi if sani de in yu libi. Sankan hori na baka. Dai goyu bene kamer.
3: dat barra fes gado, belei verkeerde motieven zijn de in jullie. We want te hier naar tennis, dan want te fi onderzoek je strefi boom, en check je strefi geliefde. Ano alla conferenties zij hori moest longo potjo foto. Want wat long conferenties hori sa gado be make me koyere, na fu kisisma in walo fal, in a een tijd zou de. En geliefde, if je ne begi, if je ne suku masra, ik kan fadoina anu fa feyanti. Maar ti de mama te mi konfbo moedak yo. Wa losa no fem presi, chingo opo teke ouders, alene sanata bijbel buku taki. En mi wan te yi geliefde, taki na fol harden ya fa nodu in attendisi. Sa belangrijk in attendisi geliefde, im sabi yu bijbel. Inaf sabi alasani in va bijbel, maar je moet weten wat aantal teksten ze kan beschermen je dat je dit niet moet gado. En dat is zeer belangrijk voor sabi dat je na een tijd dit ziet. Waar de valse profeten op de Bijbel boeken dat je in Matthäus 24 vers 11 drapen. En geleden dat je door verlei voor ons ma. Door schrijven teken en wonder. Door profeteer goeis ma libi. En geliefde, if je in een maand onderscheid, het is zeer belangrijk dat je een gave voor onderscheiding in horas aan dat boena ai. En een bijbelboek dat ook toe, een gave voor onderscheiding, en dat ook toe, toets alles en behoud het goede. In toets alles aan in een woord voor Masra, if ik moet uit Masra, if ik niet moet uit Masra, verwerping. En we want je geliefde, in de tendency, je moet toets. En alle gastspreker bij je jere, wie zien je in gemeente jere, dat je een gastspreker komt, dat is belangrijk. Je hebt voor dat naar een masra. Dat heer, wie is die persoon? Suma na mandati. En geliefde, je no make is ma kor you, voor je goeien ten val. En dat trobi te gado te je taki, I don't go na koma kandra. Wis na gemeente pe gado te itaki. A ga spreken dat nek moto for me. They have take you holding. En luku masa samus da ka de gado te itaki. In have go na koma kandra dati. Ma de ser belangre itaki. In attendisi begi gado tak masra opo you ay fo si. Want walo Christen ay tapu. Dene shimoro, dene onderscheid moro. De no sap sa goed en kwaad de volk. Lobi wang ade belangrijk suma je volk. Je volk wa libisma of je volk Jezus. Ade belangrijk ook te fi suku masa taki aksi masra. If a leider peik na pune baka in a gemeente. If a go in a juiste richting. A daarom met taki asansan de kar voorbeide ka opo yuk ay ka shitak hei. Wansa ne klop. Wansa no boom. Geliefde in de tendisi. Walo Bijbel de. Saikona lok to. Mitaki batak de mai meki de egi regels. En de chari goi fal. Afeyante tap you eye. And I kiss you. And de ser belangrijk for you eye opo. And see. Pe you ego. Walo san sa ifem presi de tendisi. Na wantusma san true. En je koshita ki, asma dati, a entro libi nego boom. Sande belangrijk in attendisi, fosi tro geliefde, ne jompo somar long tro, omdat is is my tro. Aksi gado, if gado chawan sma kona yu pasi, aksi masra if na yoise sma. Isabi tede okong, de du alasan frolak, de lai wortu na de mofo, sosofu kisyu, en tede kishukba, baka wan teitje yoshide nangra ikwa doro. En geliefde da sane charwalo, trobigo, trobikon, ala sande maitegi taki, gado e hat a ex-scheiding. Lobi wan omus dena ai, no tro somar om datin tro, kisi wa openbaren fu asma, sayang en wani tro, if a wan tro wanga yu. Mi wan teitje taki, if you ne begi, no go through want inoma feti a feti. Want te you through, wallo feti de inhule, ma efine feti da liferi delek Paulus, nogo suku trobi, defi rustig. En mi want tell you, geliefde, in a last sense of our libi, we shi wallo san efem presi. We shis my priki, ma de na vrouw, ma de plosseli kan wan vrouw te verschijn, ma de ne true. Geliefde, om ons dena aitake anu ala mansa i koina kondre disi e kompoti anu na yu tapu. Im opo yu ai, im opo yu ai fu luku, emi wante yi taki, den sma sane begi, yo fado ina anu fa feyanti. Anatrobi, omen profetis wotu yu kisi, omen funen profetis wotu dat going verfelen in yu libi, ma yu libi no verandre. Ata srefi, Geliefde Yabisma, gado opo mi ay fu shi, say go teki power na ondro liba, fu gi profesi na sma. Yabisma, say go suku power na grebi, fu gi profeti sa wot na sma, fu kampota sma in wan network. Ma if ye onderscheid ye toets, da ye kan taik tak disine ek moto fu gado. Walosa nefem presi a en te jaso. Wa losa nefem principe wan tu maitaki frimde wondre. Ma teyu abi a Bible. A Bible na yu le hand leiding. I mus abi yu Bible te alle teide. En yu srefi muse do na Bible study. Los fu yu Bible study fu yu gemeente. Yu srefi mus ondersuka wortu. Wan teyok na pa fes gado. Masra u aksi taki. Hat yu de Bible niet? Wa lo kresen ne leisa wortu fu masra. Lasta onderzoeka wortu. Mati de mama temi konf teigi utaki. Dit is de tei. Fu waka krosbi na masra. Dis na ten fu tan krosbi. En dis na ten fu sabi pe yu knapu. Ano alasansa ik moto fu kansel imusesuari. Om dati ano alasane ik moto fu gado. Ti de mama temi wan teigi utaki. Demes leider manlai in de gemeente. De meslay a follow for masra. Mi wan tell you, begi, opo you eye for luku, sanok de fu gado, and sano de fu gado, yabi pot na wansi. We libi in wanser yu yuse tey, pe sane ferrander, pe libis ma ate ferrander, ma ti de mamante mi wan tell you, asroto fa en tey disi, na begi, en na nga santa waka. Adebe langre fi dena ay, A de belangrijk fu sabi sa word fu gado etaki in at en tei disi. Lek fa taki no wan ston o tan o tapa gron tapu disi sa opuru lobi wan ala libis masande in a gron tapu disi. Wan de yo kompe taki san yo kenki. En mi wan tegi khalifde na mate atenf de krosbe fa konfu yeise Yo yere taki sma abi heb, de heb sukte. De greedy, de atine rokobum. Mi betaki ba hongersnood. Mi betaki ba armoede na verschillende pressie. If a Bible buku taki armoede de, dan me yere fasma taki jo bestrijd armoede. If a Bible buku taki dati, da fa yo bestrijd sondro Jesus. En mi wan tegi taki, No one kondre na grontapu e goi na yoyse rekten sonro Jesus Christus. Ala sma, ala sot konferensi e hori, ala sot sani e taki. Ma what about a man sameki hemel na nga grontapu? De for wakti fa mandati sande kar Jesus Christus. Uno wan boy di hi en, grontapu abe agenda. Alla sani grontapu de veres leider e per ber fudu sondro Jesus Christus. En mi wan tegi taki, alla veres leider saigo mei a grontapu disi, luku de politikus, de lei, de korisma, de safafu kisisma. En mi wan tegi atten disi, wan presi no moi kan kibri lek fasalam 1:9 teke taki, Suma e kibri na ondra freifu Jesus Christus, de walek e kibri. Ay beskeram yu, teika de san saif sa deiten, usabi tak deiten walo feti de ina yeye, usabi tak ineti, walo sani efem presi, ma sal mestaki, gado ekibri yo. Kali dami wantagi taki na tensa we libi, ade verschrikkele, smasai be sabi ati kenki, ami wantagi ti de maman ting, if gado no kari fu duan sani, no fasen, defi ho dusai musdo, if na watrai muspoti ala dey na tapa cancel, do dati. If na krim toilet, do dati. If na sibi musibi aterrein fa gemeente pei musde, do dati. Omdat den sani sa mi konshi in a gospel den tuyari sam sa mi siwa lo sani pe Jesus Christus no de bay. Ti de mante mi wante yitaki in a entai disi wa lo sani fem presi geliefde. Wa lo man egosuku power. Bisabi tak wa frau betegi wa man taki asansa ye gosuku inom gona presi dati da frau bekis anto taki iya ala sani setik ba me abifu go. En gelief da we shifan da agan de dag wa lo mai dede ino safa de mai dede. Profete wa negi profetise wortu. Gado ga gebruik wa sma gewofu tegi taki asansa ye do drape. Nobun, and you know accepting yo wakti fu an provi, mi wan tegi taki yo dede lek wan fowru. Om dat gado gaan gebruik wan sma, in yo omgeving, fu tak nanga yo. Gado gaan gebruik wan sondars refi, ja, a ga gebruik wan sondars refi, fu verman yo. Mi wan tegi taki tegi luka todi fu yeri gou, na wan, vreemde vrou, wa huru be kibri den for, kibri den for spida di den be godrape, Fube du arroko, fude be kof de luku yeri kofa presibede. Nawa sma umasma, sanobe dry libi. En khalif da we shitaki, gado kan tegi wan sondar of wan sondares, fu kan tak nanga yutaki arekten peyego, asansa ye du drape, lusen. En wan los na itak nei ano dry libi, mine arki en. Khalif da, te wan sma itaigi yu, gado kan gebruiken. Mi a wan getuigenis mi abrator dati. Mi be de wan presi e de wan training, en troi mi be da training, mi be shita ki ube gona ngao antalman. Di a training be doro, wan papa le level, da wan loman be slag baf a training, en de manet be kongona oso, ma mi bert no be doro ete. Da wan sondar kona mi, a taigi mi taki, if mi ek moto fa training, en sref ek moto to. Da mi tak waram, a tegi mi taki, a deisa ye slag, mislef e slag to. Da mi arki a sondar, en geliefde, a deisa mi slag fa training, a sondar, nanga ete tut, mi nanga sondar, nanga ete tutraman slag fu a training. Da man taki shibi be tegi yu, say da man tak so, a man tak mi be shitaki, ye dini gado, en asan sai be du mi be abi fu du en tu fu be sla te yu be sla dimis mi no be sla anamba no be amambe manker punta ma om dat mi be sla da instructeur taki wo tek de tratu ma me om dati amandi si sla en geliefde a de belangrijk fi sabi te gado e tak nanga yu gado e ko break wan sondar fu tak nanga yu no tro wengwe arki bon wanti sabi fa yu libide. En ti de mamante na entei disi, mi wantegi taki, walo falso profete opo. De ne opo buiten sranan wang, de opo leja sranan, den de leja sranan, den de emeslei a folok fu masra. Ala sot sani de taki, ala sot blessi etaki, ala sot sani taki khalifde. Ma bebel buke leru walo sani, I tell you, taki na blessing for God will make you come good. Taki na go hustle, enough put next man. If God won't bless you, I bless you alone. And that me want tell you, taki to the mama thing. A waka na nga masra mu de ser balangre. Waka cross beef masra and do the sunny say must do. That God carry you. God wanna carry a bishop of a apostle of a prophet wawan. Gado kari om dat je sibi abangi ye krima gemeente. Nou a roepen de tap yo libi fi kandu, ye set abangi, ye den tap a juiste manier, te yo no de a day dat ye shitaka sani, negobun. Ma khalif da ti de mante mi wanta yi taki. Ina ente sa we de. Ina akaba fa gron tapu disi. Yo yere wa losa nye fem presi. Yo isi wa loman wan kona makti. Ma mi wanta yi taki efi bœuf sa ba. Yo abi fugwa si lein. En go boyge yu ede. In non fight wan traman san dena makti. Asan dat ne makti shwiti. Te dena makti a shwiti. Ma teik moto na makti da yo tesha bita fasi. Sadesma itesi. Khalif da me teji taki. Wan sek seki ofen presi na instra na kondre. En ya dey fa sek sek dati. Mi no kori yu. Anatrobi pe yo de. Anatrobi sa ye du. Na desma sa ye begi. No merak of tak wan sek sek fen presi. Bigi bari o bari na grontapu. Oktu na instra na. Bigi fedwale o de. Alla sort fedrayen fa wortu fu gado lek fabe de. Fa leki fa sneki be kisi eifa. Anga adam ina hofu idem. Na persiso we shitaki. Sma opo. Ainya tengi. Iya de du wondru. Ma de sanfu den ek moto na gado. Mi wanta yitaki. Opo yu ye ai. Atendisi na fu suku masra. Atendisi na fu libi wan cross bay libi. Imus abi wan ka best life lek noiti bifo. Im sabi anga sma ye moksi. Im sabi anga sma ye taki. Im sabi anga sma ye dringi. Anga sma ye nyang. Bika ati fu libi sma bebel buku taki. Is arek lester. Inya ati fu libi sma. Sanye kibri. Emi wanta yitaki. Teisi de sandat ye kwa doro. Anofi bruya, gado Bible buku bete yu taki, de sandi shofen presi. Kan jasma se yange benya yaren, plus len, yang asma dati kontron feyanti. A Bible buku taki, te Jesus Christ se konta pa walka. Anatrobi efi son of a doctor of a man of a throne of ba. Ataki ay konteki de seina, en suma klari, na de wanda yo fersta trompet, trawa no fersta trompet, om dati de nobe libi crossbeef masra. A Bijbel buku taki. Door genade zijn wij behouden. Alla sani sa ifem presi. Na genade we suku na masra. Alla deita de opo. Na genade wankan kibri yu. Fino goi falfa feyanti. En ti de maman temi konf bon mudak yu. Konf tak nanga yu. Ana trobi sot moi palais yu bau. Na leja wo libeng. Ana trobi omen sani bedu. A dey sa yu gwe. Ala sani tan persiso. Mar, yo abi fu go gifrant wortu. Fa yu be libi. Ala libi smatap gron tapo. Ala pastor, apostle, profeta. Ala de mau abi fu gifrant wortu. Do shu strefio abi fu gifrant wortu. Fa yu be libi. En fa yu libi bede. Gado osori taki disbede yu libi. Tide mama temi wambo mudok yu. No las ati. No broko saka. No dusan sma iduf gado no taigi yu. No gona presi pei no musgo. No dusani say no magdu. Ma tide mama temi wa oprup me du. Me aksi yu taki. Begi lek fa noit fan tefora. Begi gi yu famiri. Begi ya kondre sade kasra nan. Begi ya kondre sade kasra nan. Ook to instra nan, san yo fem presi, sekset yo fem presi. Om dati na tengwe libi pe gado wan do wan to sani na verschillende landen. Ook to na instra nan. En ti de maman ten, me herinner yu taki, vele valse profeten zullen opstaan. Ane skrifi na de fes ede, ma de chaleri san ok moto na gado. Mi wan tegi taki, sabi sa Bible buke taki abra yu. Sabi a word of God. Duik in a word of God. Barkar masra tene fasta wansani. Inom go suku na trasma. Im suku na God want ataki. Ataki teye begi ye kisi. Ataki teye suku yo feni. Ataki teye klok. Hen sal open gedaan worden. In a machtige neem. Fu Jesus Christ. Ataki teye begi yo feni. Ataki teye suku.

Tot 11 hebben wij ons programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hallo, ich bin Birgit. Ich kaufe alleine durch Hallo.
1: Ja, summa verjaart idee, verjaar onze Prisiri. Alas Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Ja, ja, ja, ja. Suma verjaartide, verjaar also prisiri. Alla Sadra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart idee. Verjaar onze prisiri. Alas Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar onze prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
1: Ya, suma verjaar tide, verjaar oso prisiri. Alas satra manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: is 11 uur.
1: Goedemorgen, luisteraars. We zijn vandaag wederom in uw huiskamer met een nieuwe aflevering van The Music Box. Ik hoop van harte dat u het allemaal goed maakt. En wat u ook doet, misschien bent u bezig met de was of bent u bezig te koken, uw auto schoon te maken. Ik heet u van harte welkom in dit programma. Ook de groeten vanuit de studio aan onze luisteraars in het buitenland. U luistert naar Shalom via de streaming, via de radio 94.5. En heet ik u van harte welkom. Het eerste lied waarnaar wij zullen luisteren is Create in Me a Clean Heart. En dat is van God's Amazing Grace. En het tweede lied wil ik gelijk aankondigen van Hij kent mijn naam.
2: Van harte goedemorgen, luisteraars. Welkom in deze nieuwe editie van The Music Box. Wanneer ik hier mag zitten om u van dienst te zijn, is het only...

genade, genade op genade. En daar danken wij de Heere voor. Ik wil ieder hartelijk groeten die luistert. En een fijne luistertijd met de Music Box. En dan gaan wij zo van start met lied nummer 1, Living Hope van Phil Wickman.

Ik wil u tussendoor een bemoediging meegeven. En dat we in deze tijd ons geloof moeten richten op de Heere Jezus, zonder twijfel. We zien hem niet, maar hij ziet ons wel en hij hoort ons wel. Geloven is juist vertrouwen dat hij ons altijd hoort en ziet. Het volgende nummer waarnaar we dan zullen luisteren is Holy Forever

En tot slot van dit programma wens ik u een heel gezegend weekend toe. Blijft u de Heere danken. Dank de Heere elk moment, elke stap die we maken, lieve mensen. Mogen we blij zijn. Anderen kunnen het niet meer, weet u. Maar blijf de Heere danken onder alle omstandigheden. Al bent u in het ziekenhuis, al bent u ziek, al moet u zich voortbewegen in een rolstoel. Dank de Heere onder alle omstandigheden. God is goed en we houden van hem. Hij houdt van ons. En geef hem dan de lof en de dank morgen in de samenkomst of in de kerk. Samen met uw medebroeders en zusters. God houdt van dankbare harten. Wanneer de Heer iets voor ons heeft gedaan, dan vindt hij het heel fijn wanneer wij terug naar hem gaan om hem dank te zeggen. En zo eindigen we dan dit programma met het laatste lied van Sina, I Know Who I Am. Tot de volgende keer.

En tot slot van dit programma wens ik u een heel gezegend weekend toe. Blijft u de Heere danken. Dank de Heere elk moment, elke stap die we maken, lieve mensen, mogen we blij zijn. Anderen kunnen het niet meer, weet u. Maar blijf de Heere danken onder alle omstandigheden. Al bent u in het ziekenhuis, al bent u ziek, al moet u zich voortbewegen in een rolstoel. Dank de Heere onder alle omstandigheden. God is goed en we houden van hem. Hij houdt van ons. En geef hem dan de lof en de dank morgen in de samenkomst of in de kerk. Samen met uw medebroeders en zusters. God houdt van dankbare harten. Wanneer de Heer iets voor ons heeft gedaan, dan vindt hij het heel fijn wanneer wij terug naar hem gaan om hem dank te zeggen. En zo eindigen we dan dit programma met het laatste lied van Sina, I Know Who I Am. Tot de volgende keer.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Geef mij wijsheid om te spreken namens u, heren. En ik bid in de naam van Jezus dat iedereen die dit woord hoort, erdoor aangeraakt wordt, dat het verstand verlicht wordt, dat ons denken getransformeerd wordt, dat we gaan denken zoals u wil dat wij moeten denken. Maar zoals ik net uitlegde, wij zijn het verlengstuk van u op aarde, want wij zijn uw lichaam. Als u gaat, gaan wij mee. U wil in Suriname verandering brengen, dus als u gaat, gaan wij met u mee. U spreekt door middel van profetische woorden, spreekt u tot ons over wat uw plan is op korte en lange termijn voor Suriname. En u verwacht dat wij zullen handelen op hetgeen u zegt. Want u bent ons hoofd. Waar u gaat,

0: gaan wij. Wat u zegt, zeggen wij. Wat u doet, doen wij. Want wij zijn uw lichaam. En wij prijzen u daarvoor en wij danken u. En ik bid in Jezus' naam dat ieder dit zal verstaan, mijn God. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil mijn broer in het vlees en in de geest, pastor Eddie Lond, van harte welkom heten. Daar zit hij. Hij is mijn oudere broer. Als ik domme deed vroeger, domme dingen deed, was hij die zo naar me keek. En toen wist ik. Begrijp je? Hij was echt een goede broer. Prijs de Heer. Dank u, Eddie. Dank je. Amen. Halleluja. Bijbelstudie vanavond, dinsdag 29 april. Heb ik het goed? Vanavond is onze Bijbelstudieavond. En ik ben zo blij dat u er bent in de dienst. En ik ben ook blij met de mensen die deze studie volgen via radio, tv of YouTube. Dat de Heer elk een van u rijkelijk zal zegenen in de naam van Jezus. Laten we daarmee beginnen. Dan is de toon gezet voor succes. Ha. Dit huis, Logos International, heeft als jaarteksten voor 2025 de twee volgende Bijbelgedeelten. Wie kent ze uit zijn of haar hoofd? Wie kent ze? Wat zijn die Bijbelteksten? Matthäus 26, vers 41. En Johannes. Johannes hoeveel? Ik hoop het 5, vers 16 en 17. Gemeen van me, hoor. We gaan deze twee teksten bestuderen. Laten we deze opmerking maken. Wanneer de Heer aan een engel van dit huis, alle huizen, maar dit huis waar we zijn, jaarteksten geeft, doet hij dat omdat God weet dat in dat jaar die teksten relevant zullen worden. Dat betekent, we zullen die teksten nodig hebben om te kunnen meegaan met waar God naartoe gaat. Je moet begrijpen dat God alle dingen die gebeurt van tevoren heeft gepland. Ons kleine verstand kan dat niet vatten, maar dat leert de Bijbel mee. Want alles wat gebeurt, heeft God van tevoren uitgedacht. Gelooft u dat? Oké. Nou, ga niet die tekst zoeken, want dat gaat te lang duren. U merkt dat beide teksten gaan over iets belangrijks. Waarover gaan ze? Bidden. Wat is bidden? Bidden is God betrekken bij iets dat op aarde moet gebeuren. Bidden is simpelweg God betrekken bij iets wat op aarde moet gebeuren. Als je ziek bent, bent op aarde ziek en je bidt, Heer, genees mij, dan geneest God je. Dat is het. Maar laat me u vertellen, hè, vanaf die zonde van Adam is de hele aarde onder de heerschappij van de duivel. Is dat zo? Ja. Want daar zijn zoveel problemen zijn gekomen. Toen Adam en Eva er waren, was er niets verkeerd hoor. Alles was goed. Vanaf die zonde van Adam is alles fout gegaan. We zien de eerste moord, we zien de eerste, noem maar op. Snap je? Dus of wij nu, die door de komst van Jezus, een beetje een idee hebben van wat Gods wil is voor mensen. Want Jezus is gekomen om ons te openbaren, de perfecte wil van de Vader. En die is dat mensen eeuwig leven kunnen hebben. Johannes 3, vers 16, wat staat daar? Dus wat is Gods ultieme wil voor u en mij? Dat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Oké. Maar om dat te doen, hebben we autoriteit nodig. Want de duivel, die mensen al die 40 eeuwen in de greep heeft gehouden, die greep moest verbroken worden. En wanneer de eerste zonde is gepleegd, dan komt God direct. Hij brengt direct zijn oplossing voor dat zondeprobleem. We gaan even lezen Genesis 3. Ik wil een goed fundament leggen voor de boodschap van vanavond. Daarom leg ik het goed uit. En dat fundament lezen wij in vers 15 van Genesis 3. Weten we al, ik weet dat u dat weet, maar toch leg ik het uit. Oké. En ik zag vijandschap, God tot de Satan. Amen. Want die is eigenlijk de aanstichter van dat probleem. Hij is de zonde. Zal ik het zeggen? Hij inspireert tot zonde. Mag ik even kijken weer? En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. De vrouw is Eva. Tussen uw zaad en haar zaad. Zaad betekent afstammingslijn. En dit zaad van de vrouw zal u de kop vermorselen. En gij zult het de hiel vermorselen. Als je van een slang een kop vermorselt, wat heb je met die slang gedaan? Je hebt hem krachteloos, machteloos gemaakt. Talk to me. Suriname is een lang verspand van slangen hoor. Dus jullie moeten allemaal weten, als je de kop van een slang vermorselt, heb je hem uitgeschakeld. Toch? Pastor Zangvriet, heb ik gelijk? Pastor Zangvriet, heb ik gelijk? Zo. Ben je een slangenspecialist? Ben je een slangenspecialist? Ben je een slangenspecialist? Yusuf, papoe schakel, knik je uit. Ja. Is slangen uit te schakelen. Je bent een specialist hoor. Ja, want je bent uit het zaad van Jezus. Het moet. Haha, wakker worden. Halk worden. Jezus zegt, ik heb u macht gegeven om te treden op slangen en schorpioenen. Als je op iets treedt, ga je erop staan. Als je erop staat en het ding kan je niets doen, is omdat je macht hebt erover. Men, een slang is giftig, een schorpioen ook. Dat betekent, eigenlijk hebben wij macht over de hele legermacht van de vijand. In het stukje verder in dat vers, Lucas 10 vers 19, even snel lezen. Gaat Jezus een beetje dieper in op die autoriteit. En hij zegt, en ik heb u macht gegeven tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Dus ik begrijp niet hoe mensen die zeggen in Jezus te geloven, bang zijn voor een demon. Hoort iemand mee? Die mensen zeggen in Jezus te geloven, maar ze zijn bang. Nee, ga daar niet, je hebt veel boze geesten daar. Juist daar moet je gaan. Oké. Okay. Ik wil eventjes een statement maken. Dus dat betekent dat u en ik, als we in Christus zijn, ik zeg niet, we komen naar de kerk. We zijn in Christus. We gehoorzamen alles wat Jezus zegt. We zijn tot bekering gekomen. We hebben ons laten dopen. We zijn gedoopt met de kracht van de Heilige Geest. Dan zijn we op de plaats, broeder Armand, dat we macht hebben over de hele legermacht van de vijand. Want begrijp me. Ons probleem is vaak onwetendheid. Hè? We weten het niet. Wanneer de Bijbel leest en je gaat verstaan wat God je heeft gegeven aan macht, dan moet je die macht, moet je gaan geloven dat je die macht kunt gebruiken. Wie van jullie heeft ooit gebeden voor iemand die ziek is en de heeft die persoon genezen? Wij allemaal. Maar het is, je moet het weten toch? Als je het niet weet, breng hem naar de dokter. Maar als je weet dat je die macht hebt in de naam van Jezus en je gebruikt die macht, wacht even, ik heb macht. En vaak begint het met kleine dingen. Oefent met kleine dingen. Met een hoofdpijntje, later met kanker en ga zo door. Belangrijk is, wanneer je gelooft wat de Bijbel zegt, ben je in staat te doen wat God ons opdraagt om te doen. Iemand kan me volgen? Dat geloof, hè? Die andere tekst is Jacobus 5 vers 16. En neem 17 direct erbij. Ik ga je vertellen waarom ik die erbij neem. Kijken. Beleid daarom uw zonde en bid voor elkaar opdat gij genezing ontvangt. Je ziet, gebed brengt genezing. Want God wordt betrokken bij die zieke persoon. Je bidt en God geneest die persoon. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel omdat daar kracht aan verleend wordt. Maar vers 17 is interessant voor ons. Elia was slechts een mens zoals wij. En hij bad een gebed dat het niet regenen zou en het regende niet op het land. 3 jaar en 6 maanden lang. Vers 18. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde deed daar vrucht uitspruit. Door het gebed van deze rechtvaardige man heeft de regen moeten luisteren. De regen moest doen wat hij zei. Je regent niet 3,5 jaar lang. Hij bad. Dus door dat gebed had hij toegang tot de troon van God, van waaruit alle dingen worden bestuurd. Amen. Dus wanneer een rechtvaardige bidt, heeft hij toegang tot Gods troon, van waaruit alles op aarde wordt bestuurd. Want de tweede keer bad hij dat het zou regenen en het regende. Dus ik hoop dat u op de plaats kunt komen vanavond om te zeggen, wacht even. Als Elia dat kon, dan kan ik het ook. En toen was het stil. Het zeggen, als Elia dat kon, Elia was een mens als u en hij kon dat. Dus wij kunnen dat ook. Ons probleem is gebrek aan kennis van de dingen van God, waardoor we zeggen van, maar dat kan toch niet? Kan wel. Het kan wel. Ga je bewijzen dat het wel kan? Nee, we gaan eerst naar Matteüs 26, vers 41. Laat me die beide teksten lezen en dan gaan we terug naar die uitleg. Matteüs 26, 41. Hier spreekt de Heer Jezus en hij zegt, waak en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Blijf daar met die tekst, please. Je moet waken, dus je moet opletten. En je moet bidden, je moet vragen. Waarom? Dat je niet in verzoeking komt. Dus je mag God vragen, Heer, laat me niet in verzoeking komen. Mag je God vragen. Laat die uitleggen waarom. De geest is wel gewillig, dus het willen van, ik wil God wel doen wat God wil. Maar mijn vlees is zwak. Laat me dit toelichten. Het vlees wil nooit de dingen van God doen. Dat wil zeggen, het vlees wil nooit de dingen van God doen. En de Heilige Geest die in ons woont, heeft de macht om de kracht van het vlees te doden. Dat wil zeggen, als de Heilige Geest in jou woont, hoef je niet toe te geven aan de grillen van het vlees. Je hoeft niet toe te geven aan de begeerte van het vlees. Want de Heilige Geest is in jou. En wanneer je waakt en bidt dat je niet in verzoeking valt, betekent dat, luister, in verzoeking vallen betekent letterlijk Gods plan missen. Vaak. Eigenlijk, we komen op de plek zo meteen waar u en ik gaan begrijpen dat onze hoogste roeping is gebed. Want door het gebed wordt Gods kracht manifest op aarde. Dat wil zeggen, door ons gebed wordt Gods autoriteit en macht en kracht, die niet gelimiteerd is, want God is almachtig. Jezus zegt, voor wie gelooft zijn alle dingen mogelijk. Ik haal die teksten aan waarvan ik zeker weet dat u ze kent. Maar we moeten dus vanavond in context gaan verstaan om te weten wat Gods wil is met u en mij. Dus dat betekent, niet in verzoeking vallen betekent dat we nu zullen toegeven aan het vlees. Want het vlees wil nooit de dingen van God doen. Wil je vlees bidden? Wil je vlees eten? Wil je vlees slapen? Wil je vlees juist lui zijn? Snap je? En al die dingen die ik heb opgenoemd zijn juist dingen die God niet wil dat we moeten doen. Tuurlijk moet je eten en slapen. Amen? Maar waar ik wil komen is dat de Heilige Geest in ons, luistert u, ons in staat stelt om nee te zeggen tegen het vlees wanneer het iets wil. Wat u me volgen? Iedereen die me kent weet dat ik een grote eter ben. Als God tegen me zegt, je moet niet eten, dan eet ik niet. Toen was het stil. Ik geef een voorbeeld. Soms heb je zin om te slapen, want de Heilige Geest mag je wakker om te bidden. En wat doe je dan? Heer, later. Je bent in verzoeking gevallen. Want God wil dat je op dat moment bidt. Want op dat moment is er een nood waarvoor God jouw gebed wil. Snapt u? Dus dat bedoelt Jezus. Dus eigenlijk geeft Jezus ons aan wat wij moeten doen om op de plaats te komen dat we altijd kunnen bidden wanneer het nodig is. Dat is, waak en bid dat je niet in verzoeking valt. Begrijpen we dat? Dus je moet constant letten op jezelf en zeggen, wacht even maar. Waarom slaap ik zoveel? Sommige mensen slapen veel, want ze vinden slapen fijn. Heb ik gelijk of niet? Oké. Maar te veel slapen is niet goed. Want je moet wakker zijn om de dingen van God te kunnen doen. Je kan niet slapen. Je begrijpt me? Jawel. Glorie voor Jezus. Halleluja. Mensen, wij, u en ik, zijn in staat om de koers van een land, van een stad, van een huis, van een geslacht te veranderen. Zijn in staat, we hebben die autoriteit van God gehad om dat te doen. Hoe is die autoriteit? Wij spreken iets uit in de naam van Jezus. Als we iets uitspreken in de naam van Jezus, hebben we de hoogste autoriteit die bestaat gebruikt. Als je op straat loopt, in Nederland is het zo, hier heb je geen koning, tenminste geen echte koning. I don't care, you know me. Maar in Nederland, als agent hier zegt, in de naam van de koning stop, moet je stoppen. Wat zeggen wij hier in de naam van de republiek? Hoe zeggen wij hier? In de naam van wie? In de naam van de wet. Oké, prijs de. Ik wil jullie op een plaats brengen, broeders en zusters. En mezelf ook. Dus dat betekent, wanneer u en ik in de naam van Jezus iets proclameren, dan zijn alle machten uit het Rijk der Duisternis verplicht om daarnaar te luisteren. Snapt u me? Lijkt. Horen ze heel goed open. Vaak wordt ons geloof op de proef gesteld. Wanneer je gaat bidden voor iets voor de eerste keer, denkt de duivel van, laten we kijken als deze echt is. Dan speelt hij doof. Wanneer je plaats inneemt, gaat hij moeten luisteren. Hoor je me? Hoort u mij? Dus we moeten gaan geloven wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, in de naam van Jezus hebben wij macht. Ik ga je laten zien. Ik heb je net verteld, een beetje met een grapje. Wanneer iemand een verkeerde keus maakt, is het omdat die persoon wordt aangestuurd door een boze geest. Een geest uit het Rijk der Duisternis. Zijn we daarover eens? Maar die geesten, die zijn onderworpen aan de naam van Jezus. Zijn we daarover eens? We gaan even naar Colossense hoofdstuk 1. Colossense hoofdstuk 1. Ik hoop dat ik vandaag toch wel een fundament leg voor elk een van ons die luistert om te begrijpen hoeveel autoriteit we hebben. Colossense hoofdstuk 1. Even kijken snel. Halleluja. Vanaf vers 15. Hier lezen we enkele dingen die... Enkele teksten die heel belangrijk zijn voor ons om te begrijpen hoe die autoriteit werkt. En waarom hij werkt zoals hij werkt. Hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. God kan je niet zien, maar Jezus kan je geestelijk wel zien. Geestelijk. Niet met een beeld of een foto, geestelijk. De eerstgeborene van de ganse schepping. Vers 16, en nu komt het. Want in hem... In Jezus zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en ook onzichtbare dingen zijn in Jezus geschapen. Als iets in Jezus geschapen is, heeft Jezus autoriteit daarover. Eens? Ga terug naar die tekst, please. De zichtbare en ook de onzichtbare. Je ziet een bozigheid niet. Maar hij is daar. Maar hij is in Christus geschapen. Dus Jezus heeft autoriteit over hem. Zijn we daar? We gaan verder. Het zijn tronen. Het zijn heerschappijen. Het zijn overheden. Het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Wat mogen we hieruit concluderen? Als Jezus het hoofd is van zijn gemeente. En de gemeente proclameert iets in de naam van Jezus. Komt dat tot stand of niet? Als de gemeente in de naam van Jezus een bepaalde situatie proclameert, komt het tot stand of niet? Conclusie? Wij, het lichaam van Christus, hebben de autoriteit en de macht om situaties op aarde te veranderen. Ik ga niet eens in op de details van Efeze 6 vers 10 tot en met 12, maar dan worden die machten van de duivel worden in vier categorieën verdeeld. Maar ik wil u alleen maar aangeven, wanneer u tegen een boze geest zegt, zwijg, in Jezus naam, moet hij zwijgen. Als je tegen een boze geest zegt, vaar uit, moet hij eruit, in Jezus naam. Als je hem zegt, kom niet terug, kan niet terugkomen in Jezus naam, want je hebt gesproken in naam van de hoogste autoriteit die er is. Zeg ik iets verkeerd? Talk to me. Waarom gebeuren die dingen niet? We weten het niet. Of we lezen het wel, maar we geloven het niet. Hebben we politiemensen hier in de zaal? Oké. Hebben we mensen in de zaak met bijzondere opsporingsbevoegdheid? Als je tegen iemand zegt stop, moet die luisteren? Want je gelooft het. Die persoon weet dat hij moet stoppen. Maar als jij twijfelt eraan, ga je niet eens je mond open doen. Oké. Concreet voorbeeld. Je woont in een buurt waar er veel drugshandel is. Jij woont in een buurt waar veel drugshandel is. Als je dat niet wil, wie moet weg uit de buurt? Jij of die drugshandel? Nee, ik ga verhuizen, want die buurt is slecht. Waar jij komt en je neemt je autoriteit, moet die buurt veranderen. Waarom? Nee, ik ben heel serieus. Ik ben heel serieus. Anders zijn we christenen in naam en nep. Benson Ida Hossa vertelt een verhaal. Wie van hem hoort? Benson Ida Hossa. Hij zegt tegen naar Amerika, toen zei ze tegen hem, weet je ook weer, apostel, don't go there. There are many demons there. So let me go. Hij zei, let me go, fix them up. Dat moet onze houding zijn. Die kijken zo naar me als jullie zeggen, waarover praat deze man? Mensen, wat ik zeg, klopt dat met het woord? Dus als Suriname niet verandert na 25 mei, wie schuld is dat? Wie? Ik vind, er gaat iets moois aan het gebeuren. Ik word van alle kanten gebeld. We hebben een bidstond hier, bidstond daar. Want God is bezig zijn volk wakker te schudden om te gaan begrijpen dat hij zijn volk wil gebruiken om dit land te veranderen. Dus als u nog niet bidt, bid ik God dat na deze studie gaat bidden. Want u woont ook hier, toch? Uw kinderen wonen hier, uw kleinkinderen wonen hier. Misschien denkt u, ik ga straks dood, ik hoop van niet. Dan kunt u ook genieten van dat nieuwe Suriname. Begrijpt u me? Wij zijn niet geroepen om te klagen. We zijn geroepen om dingen te veranderen. Ik bid de Heer dat als u van hier weggaat, dat u niet alles vergeten bent wat ik heb gezegd. De zangvriend? Moet niet vergeten hoor. En? Eigenlijk, wat ik wil aangeven, wat ik wil delen, is dat wij hebben autoriteit in onze mond om dingen te veranderen. Als ik gewoon dingen gebruik, bedoel ik alles te veranderen. Want als Jezus zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft, dan heeft hij ons uitgedaagd om te kijken als we werkelijk geloven wat hij heeft gezegd, en dat we het alles gaan zien voor alles. Begrijpt u me? Jullie zijn akelig stil hoor. Of zijn jullie aan het processen? En ik denk dat God op ons wacht. Nee, ik weet niet zeker dat God op ons wacht. Want ik heb aan het begin gezegd, God gaat niets op aarde doen zonder ons daarbij te betrekken. Want wij zijn zijn kinderen. Wij zijn zijn lichaam. Dus we hebben allemaal de verantwoordelijkheid van God gekregen om ervoor te zorgen dat de komende maand er in Suriname iets gebeurt op legislatief gebied. Dat betekent stemmen en zo. Waardoor de situatie van Suriname kan veranderen. Wie is blij met Suriname zoals het nu is? Ja, ik voor je bid hoor. Niet goed. Is niet goed. Ja toch? Ik las gisteren in de krant, vandaag, dat de staatsschuld is in 5 jaren tijd verdubbeld. Weet je wat de staatsschuld is? Alle geld wat de staat Suriname heeft geleend bij derden. Is in 5 jaren tijd 2 keer zo groot geworden. Misschien kijk je naar die auto's die rijden en zo, maar daarachter is er iets anders. En dat daarachter is, omdat je het niet direct ziet, denk je, het gaat goed. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid arme mensen, mensen die moeten, die pinaren, gaat het niet goed. En? We hebben een gezondheidszorg die in de intensive care ligt. Nee. We hebben een gezondheidszorg die in de intensive care ligt. Talk to me. Amen. We hebben een onderwijssysteem dat bepaalde mensen produceert. Mensen, ik ben heel serieus. Ik vertel het wel zo, een beetje luchtig. Maar ik hoop dat u gaat vatten dat u en ik de autoriteit hebben om daar een verandering in te brengen. Hoe doen we dat? Ik heb u gezegd, mensen worden aangestuurd of door Gods geest of door een boze geest. En een boze geest brengt altijd narigheid. Gods geest brengt altijd welvaart, blijdschap, vreugde. Amen? Nu, wanneer iemand naar de stembus gaat en kiest voor de verkeerde persoon onder invloed van die boze geest, dan is het die persoon die dan politieke macht krijgt. Moet ik het zo uitleggen? Maar wanneer wij die boze geest daar het zwijgen opleggen, dat hij niet praat door die persoon, en we bidden, dan gaat Gods geest met die persoon praten. Simpeler kan het niet, toch? Kan niet, toch, simpeler? Dus ik wil u bemoedigen, beste broer en zus. U houdt van uw land, toch? Laat onze plaats innemen.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Ik heet Jesse Abinas. Ik luister naar Radio Shago.
3: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
4: Tien, twintig, dertig, veertig.
5: Hey, Sayadu.
4: Met Terry, mim dorowa barki nomo. Naskips barki deal. Bij ons, na alla day. One piece chicken, fries en sauce. Naskip style.
6: Zranazani, Naskip.
5: Naviu.
6: Radio Shalom. Inspiration FM. Joan Herbert.

Kaiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Het Engelse begrip quality time betekent goede, besteden of doorgebrachte tijd. Of goed besteden of doorgebrachte tijd met jouw partner, familie of vrienden. We leggen vooral het accent op quality time met uw man of vrouw. Het is van groot belang voor de liefdesrelatie. Het betekent niet dat we onze momenten samen moeten besteden aan voortdurend in elkaars ogen kijken. Het betekent wel dat we als echtpaar iets samen doen terwijl alle aandacht besteed wordt aan de ander. Bouw iedere dag momenten in waarbij u alleen tijd aan uw partner besteedt. U kan deze tijd gebruiken om met elkaar te praten, een leuke activiteit te doen of gewoon samen te zijn. Op die momenten zijn alle devices, televisie, laptop, weggezet, smartphone of mobiel evenzo. En die maken dat je daardoor meer tijd en aandacht aan elkaar kunt besteden. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 2:00.
1: Gi alla yu blessing yum dena Wilhelmina Fastfood Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je sukou aan presie, ik kan horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
1: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
3: Hallo, ik ben Makela. Mies, love the shalom.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

Yeye fu maestra di in apprezzia.

0: Het is 3:00.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
2: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Alayu Blasinyang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.
1: Make some noise! Ladies and gentlemen, I introduce to you Mr. Yano.

Priori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Trouwen is te vergelijken met een verbondsluiting. In de Bijbel wordt het huwelijk als zeer belangrijk gezien. Het is een verbond en geen contract. Een contract is te verbreken. Een huwelijk, overeenkomstig Gods verbondstrouw, niet. Wanneer man en vrouw elkaar het ja-woord geven, sluiten ze dus een verbond. Dat is een overeenkomst tussen twee partijen die elkaar onder ede beloven om zich aan bepaalde afspraken te houden. Man en vrouw verlaten het ouderlijk gezag en nemen onder Gods leiding verantwoordelijkheid op zich voor elkaar. Ze hechten zich aan elkaar en worden door God vanaf dat moment als een eenheid, dus één lichaam, gezien. Bij zo'n verbond moet ik denken aan de mooie gedachten uit Psalm 85, vers 10. Liefde en trouw ontmoeten elkaar. Trouwen is te vergelijken met een verbondssluiting. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Jezus zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Zo zegt de Heer.

0: niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft, maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: discrimineren, die alles willen zeggen.
1: Ja.
0: Belangrijk is wel gewoon dat je aangeeft welke medicatie je gebruikt, welke bloedverdunning je gebruikt. Kijk, de tandheelkunde is heel dynamisch.
1: Ja.
0: En ja, patiënten die vaker zijn geweest bij een tandarts of bij JTV, mm-hmm. of gewoon door voor medische behandelingen zijn gegaan. Mm-hmm. Hebben in het verleden dus vaker gehoord dus dat men moet stoppen met bloedverdunners en zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik wil laat me ook heel voorzichtig zijn hoor. De medicaties zijn belangrijk. Dus men moet weten wat voor medicatie men gebruikt. En aan de hand daarvan kan de behandeling dus worden aangepast.
1: Okay.
0: Toch? Dus dat is heel belangrijk om te weten. Maar helaas, Ian, moet ook eerlijk toegeven. Heel veel mensen kennen hun medicatie niet.
1: Mm.
0: Ze drinken het of gebruiken het jaren. Mm. En wanneer ze komen voor een tandheelkundige behandeling of een ingreep.
1: Mm.
0: Ja, bent u hypertensiepatiënt? Ja, gebruikt u medicatie? Ja, wat gebruikt u? Bloedverdunner. Welke bloedverdunner? Die witte, die ronde.
1: Mm.
0: Als professioneel heb je me niet geholpen. Want kabel is ook wit, is ook rond. Snap je? Dus het is belangrijk om te weten wat voor medicatie.
1: Om je even te onderbreken hoor. Waarom stelt hij zo'n vraag? Wat doet die bloedverdunner? Wat voor link is er?
0: Het zit in de naam, het verdunt het bloed.
1: Okay.
0: Toch dus een behandeling kan dan daardoor, dus als je bijvoorbeeld stel een kies trekt of je bent bezig schoon te maken want het gaat bloeden, is de kans dan groot dat die persoon gewoon gaat doorbloeden.
1: Mm.
0: Snap je? Dus vandaar die vraag. Dat bedoel ik met deze mensen weten dat ze ook vaker zijn geweest.
1: Ja,
0: ze zijn
1: misschien
0: ook vaker teruggestuurd geworden, want voor de veiligheid zeg je van, op advies van je arts of je specialist, degene die medicatie heeft voorgeschreven,
1: mm-hmm.
0: die moet toestemming geven.
1: Oh,
0: dus vandaar dat denk ik dat die vraag komt.
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: Zoals ik zei, het is belangrijk, je kan meteen toestemming vragen, maar dat is ook iets waar wij jaren heen hadden geworsteld.
1: Mm-hmm.
0: De mensen kregen de medicatie en het is sowieso belangrijk, want je algehele gezondheid is belangrijk. Maar ze worden niet echt erop voorbereid.
1: Ja.
0: Toch, ze kunnen ook bijvoorbeeld krijgen bloedverdunners, noem maar een naam, laat ze gaan Marco maar. En het wordt ze niet gezegd van, mocht het zijn dat je een tandheelkundige of een of ander ingreep doet, kom terug naar mij, zodat ik toestemming kan geven.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen worden.
1: Ja.
0: En dat is niet dat ik de arts of zo een natrap geef, hoor. Maar die duidelijke informatie, of die informatie is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Want sowieso, de mensen moeten dus nu bloedverdunners gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Of andere soorten, of medicatie gebruiken. Mm-hmm. Maar koppel ook terug van, als er wat is, of als je doorverwezen wordt, of als je een of andere behandeling moet doen, of een andere medische behandeling.
1: Mm-hmm.
0: Zo kunnen ze tenminste formuleren van, kom terug naar mij, of laat je eerst checken. Of, maar dat gebeurt dus dat sommige mensen niet meer verlof, sommige mensen niet meer. En dan komen ze daar aan. En dan krijg je
1: vervelend,
0: te horen.
1: Vervelend,
0: je kan je niet helpen, want je moet eerst, moet eerst toestemming krijgen van je arts. Snap je? Dus dat zijn ook dingen die we along the wheel leren. Het zijn groeipijnen. Het zijn dingen die we moeten leren. Maar zoals ik het zei, ik zei het al in het begin, althans bij ons voorgesprek, dat ik wel die verandering zie. Het is wel mondjesmaat.
1: Mm-hmm.
0: Maar de Surinaamse samenleving is nog niet dental-minded.
1: Ja.
0: En dat kan ik in mijn 14 jaar kan ik een beetje linken aan onze cultuur. Ik zei al, wanneer gaan we naar de dokter? Wanneer we ziek zijn. Pas als we ziek zijn, gaan we naar de dokter. Dus pas als ik kiespijn heb, dan pas ga ik naar de tandarts.
1: Mm-hmm.
0: En dat is niet de stijl. Omdat je dan meestal laat ontdekt als je gaatjes hebt. Je laat ontdekken als zo'n kies bijvoorbeeld nog gered kan worden. Als je gaten hebt, als je tandvliesontstekingen hebt, parodontitis, dat is een erge vorm van tandvliesontsteking. Waarbij je bot dan is aangetast en dan bijna een slechte prognose is, kan je zeggen.
1: Ja.
0: En dat zijn dingen die je vaak hoort. En een heel simpel voorbeeld dat ik altijd geef aan mijn patiënten is van, als je stel bijvoorbeeld ooit eens bloed ziet uit je oor komen. Je longt wat dat eraan. Als je oog bloed, je longt wat dat eraan. Waarom niet dezelfde mentaliteit als je tandvlees bloedt?
1: Ja.
0: Dat hebben ze niet. Ze zeggen, ik heb misschien hard gepoetst. Of, ik heb zwakke tanden. Of, je hebt geen zwakke tanden.
1: Ja.
0: Het is niet normaal als je tandvlees bloedt. Je kan niet poetsen in je tandvlees bloedt. Er is something wrong. Toch dezelfde denkwijze, dezelfde manier van, als je bloed ziet komen uit je oor, uit je hand of uit je longt wat dat eraan, wel ga naar de tandarts. Van, ik wil een controle doen, want wanneer ik poets, zie ik dat het bloed. En het kan misschien iets zijn, misschien heb je te hard gepoetst bij je van petten, maar het kan ook zo zijn dat je werkelijk tand.

0: niet van ziekenhuis hebt en je weet er niet van, en dat moet dan behandeld worden.
1: Mm-hmm.
0: Maar dus die mentaliteit van pas als ik pijn voel of pas, je weet niet, ik weet niet, ik weet niet, je wordt een jaartje ouder, ga voor een algehele check-up. Ga ook naar de tandarts om de 6 maanden. Dus die link, die bewustwording moet er zijn.
1: Ja.
0: En ik snap dat tandheelkunde duur is. Maar zoals ik zei, het is maar 100 SRD.
1: Ja.
0: De controle kost bij ons maar
1: 100 SRD. Bij JTV.
0: Maar 100 SRD. Barkie. Barkie. Kan wel zijn saboenkomoro, Barkie. Het is een duur moro, snap je? En dan krijg je dat uitgebreid een ik kan zeggen, een diagnose van even om te vullen, even om schoon te maken, weet je, en dit en dit en dit. En dan kan er dan een plan. Wordt er een planning voor je gemaakt. En
1: ja.
0: Je kan er dus bij zijn de tandheelkundige kliniek van ons gaan.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat is dus antwoord op de vraag van Steve.
0: Mm-hmm.
1: En die mevrouw zei van, doen jullie aan bijscholing?
0: Ja, sowieso als het gaat om bij- en nascholing, dat doen we. We roepen ze klinische avonden.
1: Okay.
0: Dat hebben we. En het zijn dan verschillende onderwerpen.
1: Mm-hmm.
0: En aan de hand daarvan doen we dan die bijnascholing. Moeten we aangeven dus dat we ook volgens de internationale standaarden werken.
1: Mm-hmm.
0: Zoals ik je zei, de opleiding is een bacheloropleiding momenteel. Dat is een HBO-opleiding. Het is in 2016 een bacheloropleiding geworden.
1: Ja.
0: Dus we leveren helaas geen jeugd aan verzorgers meer, maar oral health therapisten. Dat is een mooi woord. Heb je woord toe. Oral health therapisten is dat we afleveren sinds 2016. En ja, we doen aan BNA scholing. Tandartsen die komen, artsen die workshops verzorgen. En ook mondhygiënisten en zo die allemaal verzorgen.
1: Ja.
0: Dat hangt eigenlijk sowieso van het onderwerp af. En ook de relevante dingen. Kijk, bijvoorbeeld, we houden rekening met de ASA-scores. Dat is een score wat je krijgt vanuit de medische kant. Omtrent contra-indicatie. Dat zijn dus in situaties waar mag je wel in welke staat of kan je handelingen plegen. Moet je stoppen, moet je remmen, moet je doorverwijzen. Alles zijn dus internationaal.
1: Ja.
0: En we hebben nauw contact met tandartsen. Er zijn tandartsen binnen de organisatie. Er zijn tandartsen die ook de opleidingen verzorgen. Dus, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay. Heel lang terug hoor.
0: Mm-hmm.
1: Dan hoorde ik, want ik wilde eigenlijk mijn gebit laten schoonmaken.
0: Mm-hmm.
1: En ik... Mijn tandarts kon toen de tijd niet. Waarschijnlijk was ze uitlandig of zo. Mm-hmm. Maar ik wilde heel graag mijn tand schoonmaken. Maar dan vroeg ik nog, was het een vriend van me of een familielid van me.
0: Mm-hmm.
1: Zei van, moet ik naar jeugdtandverzorging gaan? Mm-hmm. En ze zeiden toen van, no, je nou go naar jeugdtandverzorging. Mm-hmm. De man grof hoe langer is aan dat hij. Is het waar?
0: Dus je hoort, zoals ik zei, er zijn sowieso verbeterpunten. De vraag is, ja, wat is de mangrove? In die zin van, ik ga het niet anders doen aan banken schrijven, we krijgen soms klachten.
1: Mm-hmm.
0: We pakken ze aan, we hebben een klachtencommissie.
1: Mm-hmm.
0: Maar zoals ik zei, de mensen worden opgeleid om goed om te gaan. Maar ook het communiceren met de patiënt is heel belangrijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik ook altijd te doen. Kijk, iemand die voor het eerst zijn of haar gebit gaat schoonmaken.
1: Ja.
0: Je mag verwachten dat het niet...
1: Het gaat een beetje pijn doen.
0: En de vakterm is tandsteen. En je hoort het al in die naam.
1: Ja.
0: Het is precies zo hard als steen. Ja. Er is apparatuur, toch? Er is apparatuur dat het vaak gemakkelijk. Maar het apparatuur dat ik over is, die machine, komt niet overal. Dus je gaat met de hand bepaalde zaken moeten doen. En het gaat pijnlijk zijn. Ik ga het niet onder stoelen en banken schuiven.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet de patiënt ook erop voorbereiden.
1: Ja.
0: En las ook pauzes in. Als die persoon het echt niet kan verdragen, stop. Weet je, dus gewoon even, ik neem een pauze. Of doe het beroepen het per gebied.
1: Mm-hmm.
0: Al moet je alleen bijvoorbeeld de onderkaak voorin alleen doen. Alleen voor als mijn kong in het Ik heb van patiënten ook gehoord dat ik ruw ben. Maar wanneer ze dan elders gaan staan, boy,
1: liever was ik dik.
0: Maar wat ik zou ook zeggen, hier ga je het even voelen. Dit gaat even onprettig zijn. Weet je, omdat je echt goed soms plekken hebt, er zijn locaties soms in de mond. Bezig, ik dacht, het gaat even pijn hoor. Maar ik wil geen zachte heelmeester zijn. En dat leg ik de mensen ook uit. Ik kan ook heel subtiel voor je schoonmaken, maar ik doe je geen, goed. Dat over een paar maanden.
1: Kom je weer terug?
0: Kom je weer terug. En weet je wat het mooie van de zaak is, Ian? Stel, ik probeer de patiënt te pleasen, toch? Dus door er hem of haar geen pijn te doen.
1: Ja.
0: Dan ga ik dus, dat wil zeggen dat je niet echt grondig schoonmaken. En dan belandt deze persoon bij iemand anders.
1: Oh.
0: En dan je vertelt me.
1: Ja.
0: Ah, ik heb schoon gemaakt. Ja. Waar ben je gegeten? No, is je de man op boek. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Ik heb liever van, hé, laat me werk goed doen.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer die persoon elders belandt, dan dacht ik, hé, maar dat is wel goed schoon gemaakt. Oh, het gaat pijn doen. Ik heb eentje gehad. Ik heb die man helemaal begeleid. Hij kwam voor het eerst schoonmaken en hij had heel veel tansien. Maar hij had pijn.
1: Ja.
0: Maar aan het einde zei hij me voor, hé, ik ben je dankbaar. Want die switch heeft hij ook gezien. Want je merkt ook meteen het verschil, hè.
1: Mm-hmm.
0: Je gebit heeft ongeveer, je tansies heeft ongeveer een week nodig om goed te herstellen.
1: Mm-hmm.
0: Dus als je na een week al verandering ziet, dan zie je ook dat die mensen, oh, hé. En meestal is het de eerste, misschien de eerste twee behandelingen die echt pijn doen. Maar daarna vraag je regelmatig om, ah, nee, maar gaat morgen. Want je leert hoe je moet poetsen. Want zoals ik zei in het vorige gesprek, wat is goed poetsen? De meeste mensen, ja, ik kan poetsen.
1: Mm-hmm,
0: wanneer je in de stoel komt en ik heb die plak verklikken tot is in het midden. Dan de man is krikkie. Dan de man is krikkie. Dus om weer antwoord te geven, het kan. Maar zoals ik zei, je gaat met de patiënt moeten praten. Je gaat de patiënt echt moeten sturen en begeleiden.
1: Ja.
0: En vooral, zoals ik zei, je moet om de 6 maanden komen. Stel, iemand is 20 jaar, is nooit geweest.
1: Mm-hmm.
0: En komt voor het eerst, bas. Het gaat niet. Alle ophoping voor tansteen, dat ben het is precies zo hard als steen hoor. Sommige mensen, hoe is die van tansteen weer vrij? Wanneer je soms bezig bent, dan zie je dat de meeste mensen een face shield hebben. Nee, het is niet om te lachen.
1: Het
0: is precies zo hard als steen.
1: Oi.
0: Dus het gaat, en je tandvlies is gevoelig op dat moment. Dus ik snap de mensen hoor. Oef. Maar like I said, we moeten met ze praten, we moeten die mensen begeleiden.
1: Ja. En hoe zijn jullie van plan dus dan om deze informatie eigenlijk te verstrekken. Doen jullie ook op social media jullie dingen?
0: Dus we zijn wel actief op social media, maar eigenlijk wat ons sterk maakt is eigenlijk dat we gaan naar scholen. We zijn, as we speak, is er een delegatie momenteel naar Coroni en naar Wageningen. Waarom? Omdat de maand mei is voor ons de poetsmaand. 7 mei is de Nationale Poetsdag. 7 mei 1993 is onze mascotte ontworpen geboren.
1: Oh, ja.
0: En in dat kader hebben we dus dan gemeend om in de maand mei, of met name op 7 mei...
1: Ja.
2: Hallo?
1: Hoor je punt, Ivo. Yes. Ja, goedemiddag, u bent in uitzending. Of goedemorgen, sorry.
0: Goedemorgen.
2: Hallo.
1: Ja, hoort u ons? Hallo?
2: Hallo?
1: Ja. Hoort u ons? Nee, hè? Oké. De persoon hoort ons niet. Oké, geen probleem. Als u ons niet hoort, kunt u altijd nog even, als u een vraag heeft, een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8755358. Yes? 8755358. Dan ben ik zeker dat uw vraag beantwoord wordt.
0: Yes.
1: Van u wel.
0: Yes. Dus 7 mei is de Nationale Poetsdag. Mm-hmm. En in dat kader houden we dus jaarlijks... willen we awareness brengen binnen de samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Dit jaar is het thema de tandenborstel, want we koppelen elk jaar een thema daaraan. De tandenborstel, en het is een middel dat we vaak gebruiken. Het is een voorwerp dat we dagelijks gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Het is bewezen dat de tandenborstel meest gebruikte hulpmiddel is.
1: Mm-hmm.
0: En er is nog steeds onvoldoende informatie over de tandenborstel. Dus we hebben gemeend om de functie van de tandenborstel, dus waarvoor wordt het gebruikt. Hoe onderhoud je een tandenborstel, want dat is ook heel belangrijk. En hoe kies je de juiste tandenborstel voor jezelf. En dat doen we op de verschillende scholen. We zijn naar VOJ Kwarasan geweest, Milo Kerkland, we gaan naar Milo Wageningen, Tatakalin, we zijn naar Milo Meerzorg.
1: Mooi.
0: De Renkewitsch School doen we morgen aan. OS Flora 2 doen we aan. Het zijn een aantal scholen. En dat is gewoon in het kader van 7 mei. Dus we zijn hier en daar bezig. We krijgen ook vanuit de samenleving, dat praat ik voornamelijk over de scholen, aanvragen. Maar zoals ik ook zei, we proberen zoveel mogelijk de scholen aan te doen. Maar we hebben ook die mankracht nodig. En daarmee ik wil zeggen sukkelen, maar dat is eigenlijk onze zorgpunt in het groot formulier. Maar we hebben aanvragen vanuit Galibi, we hebben aanvragen vanuit Mungo en we gaan naar daar. We zijn bezig met een project. We zijn ook bezig fondsen te genereren, want dat is ook belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: In het verleden heeft UTV zich daarvoor heel sterk gemaakt. Mm-hmm. Maar je moet ook nagaan, dat ben ik over misschien 30 jaar terug, 20 jaar terug. En dan was het dus het ook een hele andere community. Er zijn een aantal mensen met pensioen. Er zijn een aantal, dus het is give and take.
1: Mm-hmm.
0: Instroom, uitstroom. En we hebben ons altijd hard en sterk daarvoor gemaakt. Ik kan me nog herinneren dat ik ook van scholen werd gehaald. Want dat hoorde ook. Jullie komen niet meer naar die scholen. Jullie worden niet meer gehaald van de scholen.
1: Mm-hmm.
0: Het is een beetje anders. Of times have changed. Ook nu met het nieuw burgerlijk wetboek. Wel toestemming, geen toestemming. Dus het is een samenhang van een aantal factoren. Sorry. We willen. Ik weet wel dat er sommige projecten zijn waarbij we dus wel nog leerlingen halen van de school om de polies, de klinieken te bezoeken. Maar we zijn wel actief. We hebben programma's waarbij we dus vanaf de consultatiebureaus beginnen.
1: Okay.
0: Want zoals ik zei, de doelgroep is 0 tot en met 18 jaar. Dus we beginnen vanaf de consultatiebureaus. De crèches.
1: Yeah.
0: Toch, die hebben ook heel vaak gebeld. We hadden ook een heel goed draaiende crèche-programma. Dat wordt dit jaar weer opgepakt. Dus dit jaar, laat zeggen november, gaan we weer starten met de verschillende crèches. We gaan naar de crèches. We trainen en leren de crèche-leidsters hoe ze moeten poetsen. En dan, weet je, along the way gaan we dan weer naar de scholen om vanaf de kleuter B, eerste klas, weer te poetsen, leren. En dat is de achterliggende gedachte. Dus blijf ons volgen. Er zijn scholen die sowieso ons contacten. En dat mag. En het wordt goed genoteerd. En we maken er dan ook afspraken. En ook in het verre binnenland, zoals ik zei, we zijn die doelgroep niet vergeten. Ik heb een mail ontvangen van, zoals ik zei, een school te Galibi, een school te Mungo. We zijn bezig met de projecten. En als er ook anderen zijn die graag willen dat de organisatie een bezoekje moet brengen, dan doen we dat ook heel graag.
1: Ja. Oké. Ja, ik kan me nog heugen, like Jim Boy, dat je heeft dan voor zorgen bij Contina Komowijnen. Want toen de tijd was ik op Kronenburg.
0: Mm-hmm.
1: In Komowijnen is eigenlijk een dorp.
0: Dorp, je moet oversteken.
1: Ik heb daar
0: van gehoord.
1: Te drap je maar bij Pandoro. En dan moesten we onze tanden poetsen.
0: Precies. Omdat daar ook die bewustwording moest komen. En dat zeg ik je. Poetsen zijn twee.
1: Ja.
0: Het is belangrijk. Ik had je gezegd, de functie van het gebit is veel. Het is los van kouwen. Toch is dat je eten goed moet malen. Want ik vertelde je over mensen die uittrekken en die disbalans brengen. Want wanneer je een kies hebt getrokken, is dat niet het uiteinde. Je bent verholpen van die pijn.
1: Ja.
0: Maar je hebt daarna, door het weghalen van een tand of kies, heb je disbalans gebracht in je gebit.
1: Ja.
0: Toch? Waardoor dat plotseling in de manier vertelt. Hé, die tand is lang geworden, want het atifisaka. Of je hoort, ik kou nu meer aan de andere kant.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat men ook vergeet, is door het niet goed malen van voeding, je eten niet goed kan verteren. Wat gaat dan gebeuren? Je maag gaat dan veel meer maagzuur moeten produceren.
1: Yeah.
0: Om het eten af te breken, om het eten te verwerken. En dan krijg je maagklachten. En dan leidt die link misschien, dat was het, terwijl je gewoon je gebit moest aanpassen. Omdat je dus bijvoorbeeld veel hebt uitgetrokken.
1: Yeah.
0: Je moest een prothese plaatsen en zo. En dat was dat verholpen. Dan had je geen maagklachten, maar dat besef komt meestal laat. Snap je? Een ander ding is over articulatie, het spreken.
1: Yeah.
0: Trek bijvoorbeeld die voortanden weg of die hoektanden en zo. Je kan die klanken kan je dan niet meer maken.
1: Ja, klopt.
0: Toch, als iemand bijvoorbeeld een volledig gebit heeft, als hij dat gebit weghaalt, is die persoon moeilijk te verstaan. Snap je? Dus dat zijn de dingen, dat zijn een paar dingen. Ja. Als je lacht, je ziet meteen, maar last van TV of allemaal Paulen. Dus we noemen dat de esthetiek. Toch? Okay. Dat is ook allemaal wat er speelt. En mensen worden gepest. Hoor. Ik ken kinderen die komen van, die man lacht me, want ik heb poort TV. Of die man lacht me, ik heb een garage. Snap je? Dus het is heel belangrijk.
1: Oké. Nou, het is momenteel al 7:10. U luistert nog steeds naar Radio Shalom. We zijn in gesprek met Fanuel, die jeugdhandverzorging vertegenwoordigt hier. En het is allemaal interessant om te horen over hoe het allemaal toegaat bij jeugdhandverzorging, maar ook hoe belangrijk het gebit is. En dat we eigenlijk de nadruk leggen op het verzorgen van het gebit.
0: Yes.
1: En hoe belangrijk het is voor u Want ik wist niet dat bijvoorbeeld je maag eraan kon. Ja. Is dat niet, hoor? Ja, dat het slachtoffer kan worden van een slecht gebit.
0: Ja.
1: Dus if je haar want, if je poeroe gofilling, hoe heet het? Een kunstgebit. En doen jullie dat ook?
0: Nee, dat doen we niet. Maar dat zeg ik, dus de adviezen geven wel. Dus want kijk, als iemand... kijk, als je één keer trekt middels orthodontie, dat praat ik over buffelwerk, kan je dat misschien wel niet alles zo mooi op zijn plaats krijgen.
1: Yeah.
0: Maar heb je bijvoorbeeld een paar kiezen uitgetrokken en dan ga je dan wel die moeten vervangen met een kunstgebit, een partiële gebit of een valide gebit.
1: Yeah.
0: En die adviezen geven wel, want kijk, zoals ik al zei, de mensen komen met een pijnklacht.
1: Yeah.
0: Dus je gaat de pijn sowieso verhelpen. Maar, abakapisim gides, maar ook dat je luistert, die heeft 3 of 4 kiezen getrokken. Je gaat dan onbewust ga je meer aan de andere kant kouwen. Stel bijvoorbeeld, je hebt rechts uitgetrokken.
1: Yeah.
0: Dan ga je dus niet meer aan links kouwen. Yeah. Maar wat gebeurt er? Dat wordt daar overbelast. Dan krijg je dan nu kaak. Je kaak doet dan pijn. Kaak klacht. Nee, maar dat is niet. Dat is die disbalans. Want onbewust, ik bedoel, ik heb geen kiezen meer rechts. Dan maar kouw links. Maar dan met dan kouw links. Dan plotseling wat maat heeft, is overbelast. Toch terwijl er links en rechts kiezen zijn, zodat je dat eten ook kan verspreiden. En dan links van mij kan komen, rechts ook. Het lijkt zo dom. Of niet dom, maar het lijkt zo gek. Maar we onderschatten het, weet je.
1: Een
0: ander ding waarom we ook die stress hebben gestrest over de tandenborstel, is het belang van de tandenborstel. Weet je, de mensen, ik moet poetsen. Ja, klopt. De tandenborstel is er om tandplak te verwijderen. En tandplak is de boosdoener, omdat in tandplak er bacteriën zitten die ontstekingen en gaatjes veroorzaken. Het is een heel proces, maar als je tandplak verwijdert, verwijder je dus in principe ook die bacteriën. Er zijn 4 factoren nodig om een gaatje te veroorzaken, want een gaatje is een proces dat komt. Je gaat bijvoorbeeld niet vandaag op morgen een gaatje krijgen. Toch, we roepen dat met een mooi woord, een element, dus dat kan zijn een kies of een tand. Je hebt tijd, want dat is een proces. Je hebt glucose, we roepen dus dan voeding of suikers nodig. En je hebt die bacteriën nodig. Dus verwijder je één van die factoren, dat een gaatje normaal komt, snap je? We kunnen tijd niet verwijderen. Weet je, je gaat je kies ook niet uittrekken, dus in de meeste gevallen. Maar je kan die bacteriën, dus je kan één van die factoren kan je wel verwijderen. Dat zijn die bacteriën.
1: Yeah.
0: Dus door goed te poetsen, heb je dat al verholpen. Maar dan komt dan weer het spreekwoord, een goed gereedschap is het halve werk. Dus hoe goed is je tandenborstel? Mensen kopen nu tandenborstel, ja, het is mooi, het is DC. Daarbij bij Biggie tandenborstel, die er zijn zoveel mythes over de tandenborstel. Hard poetsen, nee, verkeerd. Een tandenborstel met harde haartjes is niet goed. Je beschadigt je tandvlies. We adviseren zachte haartjes. Ja, maar dan in een poel. Nee, dat is niet waar. Niet de kracht is nodig, maar je techniek is belangrijk. Snap je? Stek maar bijvoorbeeld, if je hebt 1-1 jeans broek. Als je blijft schrobben na een tijdje, zei ze, papa broek je prettig toch? Hetzelfde gebeurt met je gebit. Dus niet een tandenborstel met harde haartjes kopen. Ja. Ook niet medium, maar soft. Zachte haartjes. Soft moet erop staan of zachte haartjes. We adviseren ook een tandpasta met fluoride, dat is die geworden bijna altijd zo hoor. Fluoride is een stof die je tanden en kiezen stevig maakt of beschermt tegen gaatjes. Je krijgt dus dan minder snel gaatjes. En dat adviseren we ook. Er zijn ook heel wat pro's en cons daarover, maar het heeft wel bewezen dat fluoride de tanden en kiezen lang sterk houdt. Je tandenborstel, het kiezen van een tandenborstel, niet een tandenborstel met een te grote kop. Sommige, weet je, je bereikt de plekken achterin niet. Je maakt de plekken niet eens schoon.
1: Ja,
0: een tandenborstel met een kleine kop. Denk maar aan een vingerkootje, dus dat is die streep tussen Die borstelkop moet ongeveer zo groot zijn als 1 vingerkootje.
1: Oh, kiezen niet.
0: Ja, maar dat is bruikbaar voor je gebit. Zodat je achterin, want vaak is het dan zo dat die achterste kiezen worden overhaald. En dat ben je poort. Omdat je daar niet bereikt. Voorin door mijn focus, maar dat bakken ze helemaal niet focus. Snap je? Zoals ik zei, zachte haartjes, dat is ook belangrijk. En het onderhouden van je tandenborstel.
1: Ja.
0: Nadat je het aan de borstel hebt gebruikt, dat je het gaat spoelen.
1: Maar zei je dat mijn mix, Sani, hard en medium dan?
0: is wat de markt biedt. Is de vraag.
1: Ja, maar, ja, inderdaad hoor, want ik ga eerlijk zeggen hoor, ik ben transparant. Ja, ja, ja. Mensen, ik gebruik hard.
0: Ja.
1: Want mijn viertak niet poetsen.
0: Precies, maar dat is die mythe.
1: Is, en vooral ook die tong. De weringen tak, ai, no mijn viertak.
0: Akring.
1: Akring. Tot ik ga naar een soft, mijn viertak is fifilisi. Maar inderdaad.
0: Is de techniek. Is de techniek.
1: Oké, oké.
0: Nee, maar de vraag is waarom ze verschillende termen, zoals ik zei, is als de markt dat vraagt. Toch? Is vraag en aanbod. Toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus ze weten dat bijvoorbeeld soft. Want die harde haartjes, zoals ik zei, je poets in principe niet alleen, je verwerkt niet alleen tandplak.
1: Mm.
0: Along the way, dat plotseling dat je gevoelig om dat je de zodanig bent gaan poetsen.
1: Oh, yeah.
0: Dat je tandvlies hebt beschadigd, je hebt je glazuur, dus dat is die omwisseling. Mm-hmm. Je hebt je glazuur beschadigd en nu wanneer ik iets koud of iets warm denk, dat is shock me dat.
1: Mm-hmm.
0: En wanneer je gaat kijken, zie je werkelijk van eerst in zulke diepe inkiepingen, omdat je hard hebt gepoetst. Door die tandenborstel.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Maar ook mensen die een tandenborstel bijna 7, 8 maanden gebruiken. Nee. Of de mij wacht natuurlijk als het tip was die haren uit elkaar zit. Nee, dat is ook niet.
1: Maar die
0: nee, maar dat bedoel ik toch. Als niet het eten. Dat is maar...
1: Waarom? Ik probeer naar... Om de 2 maanden probeer ik.
0: Ja, 3 maanden is, is gangbaar. Om de 3 maanden waarom. Dus los van het feit dat de reinigingskracht afneemt. Dus met andere woorden, je moet het zien. Check maar aan bezem. Als je goed kijkt, de bodem, of althans waar de grond bereikt of waar de vloer bereikt, daar raak je precies. Maar daarboven is nog goed. Oké, bij de tandenborstel is hetzelfde, alleen is het microscopisch klein. Dus soms zijn die haren nog goed, hè, maar het is al 4 of 5 maanden. Je moet het vervangen, want die reinigingskracht neemt af. Toch? Een ander ding is belangrijk, is dat je ook bacteriën ophoopt aan de bodem of aan die haartjes. Kweek je bacteriën. Toch? Dus die bacteriën houden van vochtige plekken. Dus ik niet gebruik het niet meer. Nou, om mijn bacteriën, dus constant. Dus je denkt dat je reinigt, maar je zet je bacteriën goed niet meer voor, snap je? En ook als je ziek bent geweest, ik vind het soms vervelend, maar ik ben grieperig. Ik ben een nieuw type bos om te gebruiken. Ik kan gebruiken, want ik ga me opnieuw besmetten, omdat die bacteriën daar hangen. Dus als je ziek bent geweest en het is bijvoorbeeld binnen 2 of 3 maanden, dan moet je het ook vervangen, want je gaat weer ziek worden. Toch? En dat zijn dingen. En niet te hard poetsen, gewoon een tandenborstel met zachte haren. En ik was vorige week op VOJ Kwarasan. En ik vertelde dit, gewoon hetzelfde waarover we nu praten. Precies zo vertelde ik het aan de studenten. En een student zei van, ja, maar ik moet bijna iedere maand mijn tandenborstel vervangen. En ik vroeg hem, waarom? Ja, die haren gaan uit elkaar. Ik dacht van, waarom? En weet je waarom? Omdat je drukt. Dus een zachte tandenborstel gaat in tegendeel uit elkaar.
1: Ja.
0: Toch, waardoor je dus in principe, het moet voor jou een indicatie zijn van, omdat ik druk. Want in principe moet je 3 maanden houden. Dus als ik iedere maand een andere tandenborstel moet kopen, als ik een soft tandenborstel met zachte haren gebruik, dan is dat een indicatie van dat je druk. Maar dat gebeurt niet bij een tandenborstel met harde haren. Dus het gaat misschien wel uit elkaar, maar misschien pas na 2 maanden.
1: Ja,
0: maar dan heb je al heel veel schade verdicht aan je gebit, snap je?
1: Dus het
0: is eigenlijk ook een soort van indicatie van, als ik een tandenborstel met zachte haren gebruik en misschien denk ik, ik had 3 weken met mijn kinking, omdat de weer go uit elkaar. Maar een heel belangrijk punt, Ian, en je gaat het niet willen geloven, we zijn naar zoveel scholen gegaan. Oh, we hebben ook OS Windy Wai gedaan. Ben je helemaal vergeten om dat aan te geven. Maar we hebben nog steeds anno 2026, en het is misschien eng om te horen, en ik legde de studenten dit precies zo uit.
1: Ja.
0: Pas wanneer je in de schoenen staat van mensen, kan je of ga je beseffen hoe belangrijk bepaalde zaken zijn. En ik oordeel niemand, maar anno 2026 zijn er nog steeds mensen, en ook vooral kinderen, die één tandenborstel delen. En dat is ontkant. Omdat je bacteriën eigenlijk in principe overdag. En de mouw, hoe kan het? Maar als je een gezin hebt van een alleenstaande moeder of alleenstaande vader.
1: Yeah.
0: En hij heeft 6 kinderen. Om wat die boos wil noemen. En hij kan dat niet permitteren, want hij verdient ook niet veel. Toch? Dus stel bijvoorbeeld, ik zeg ze altijd. 100 SID is niets voor iemand die 10.000 SID verdient. Maar als je 1.000 SID verdient en je doet inkopen, dan is het een barkie dat hij. Snap je? En ik heb het meegemaakt. Gewoon. En het is een lijkt zo'n stomme vraag, man. Als ik die vraag stelde. Wie heeft hier zijn eigen tandenborstel? Meneer, hoe kan je zo'n vraag stellen? Maar er zijn nog steeds kinderen die geen eigen tandenborstel hebben. Dus we proberen ook daarop te anticiperen. En het leek echt gek. You know, Corey. Het leek gek, maar er zijn nog steeds mensen. Omdat ze dat gewoon moeilijk hebben. Dus dan maar die gedacht, ik ga helemaal geen tandenborstel kopen. Ik koop eerst tenminste 1, maar dan praat hij.
1: Ja.
0: En dat is juist niet de bedoeling. Dus waar wij ook kunnen inspringen, proberen we echt ook de mensen tegemoet te komen.
3: Hmm.
0: Snap je? We zijn gemeen, of we zijn van plan om ook onze eigen tijd de borst te launchen.
3: Oh.
0: Dus ook stay tuned. Ja, stay tuned. We gaan onze eigen tijd de borst te launchen.
3: Hmm.
0: En die zullen dan te verkrijgbaar zijn in alle klinieken van de JTV, van de Stichting Jeugdtandverzorging.
3: Mooi.
0: Maar het belang van een goede tandenborstel en je eigen tandenborstel is ook belangrijk.
3: Ja. Mooi man. Zo, voor degene die pas erbij zijn aangeschoven, we praten met Vanuel. En Vanuel is dus de vertegenwoordiger van Jeugdtandverzorging JTV. En we praten zo een beetje over het gebed en hoe het allemaal gaat in jeugdtandverzorging. Het is momenteel al bijna 10:50. Dus heel snel gegaan, mensen. Ja. Ook omdat we een beetje of ja, wat later zijn begonnen. Eigenlijk moesten we een tweede serie hebben.
0: Oké.
3: Maar we gaan nog even naar een pokoe luisteren. Alleen zodat u nog echt kunt genieten van Radio Shalom. Alhoewel, ik gewoon door wil trekken en praten. Marco, laten we even een break inlassen. Yes. En daarna gaan we dan afsluiten. Tot zo.

0: Ja, van u wel wil doorzingen. Ja, we hebben geluisterd naar een pokoe Ancient of Days medley van Call Out Music. And Open the Eyes of My Heart, Lord. Mooie pokoe.
1: Yes.
0: We zijn zo zoetjes aan het eind gekomen. We hebben nog 7 minuten. We gaan nog een beetje praten. Mm-hmm. Maar ik begin nu alvast voor te bereiden dat ik na afsluitingsperiode. Mooi zo. We praten met Vanuel. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM. Het is het programma, het onderwerp van vandaag. En we praten over jeugd en verzorging. We hebben gesproken over Vanuel, hoe hij is gestart en dat het altijd zijn verlangen is geweest om jeugd aan verzorger te zijn. Hij heeft ook een beetje verteld hoe het is om te werken daar zo. Hij vertelt hoe belangrijk het gebed is en dat we het niet moeten onderschatten en dat het heel veel schade kan brengen aan onze gezondheid wanneer we onze gebed niet onderhouden. Hij heeft ook gesproken over zo'n beetje over de pakketten. En wat het allemaal kost om lid te zijn.
1: Ja, dus ja, geregistreerd.
0: Ja, geregistreerd te zijn bij jeugd en verzorging. En je haalde ook aan dat ook volwassenen kunnen komen. Ja, want ik dacht altijd jeugd en verzorging, je hebt echt gewoon meer
1: de jeugdige. Ja, de naam brengt wat verwarring en vandaar ook de naamswijziging althans van het leveren van jeugd en verzorgers naar oral health therapisten. Maar zoals ik eerder al zei, het gebit van een 18-jarige of 18-plus verschilt niet veel van een iets ouder persoon. Sowieso moet de verstand kiezen misschien later nog aanschuiven. Maar de rest is gewoon hetzelfde. En we hebben ook pakketten voor de 18-plus, dus daarin vallen dus ook de volwassenen, omdat het gewoon 18-plus is. En dat kost 1500 SLD. Tot nog toe. Want men is wel gemeend om de tarieven aan te passen, maar tot nu toe is het nog steeds 1500 SRD en dan ben je een jaar verzekerd. En dan heb je dag op schoonmaken, vullen, trekken. Je krijgt sowieso eventueel ook voedingsadviezen, voorlichting. Je hebt het maken van röntgenfoto's, zodat je dus in principe kan vaststellen. Als je dus klinisch iets niet ziet, dan kan je wel een röntgenfoto maken om te kijken. Dus dat alles is in het pakket. Zijn sowieso niet oneindig schoonmaken en veel maar zijn dus limieten. Maar je bent wel voor een jaar verzekerd. En zoals ik zei, we hebben 24 klinieken landelijk. Dus we hebben op Latour, we hebben op Nieuwegrond, we hebben op Liedorp, Kamoeina, Tamanregio. We hebben Saramaka, Karoni, Wageningen, Nikeri. We hebben nog meer. Boy, Leider. Achoni. Achoni is vorig jaar gestart. We gaan dus op Achoni niet iedere week, maar om de 2 weken. Maar middels afspraken en zo wordt dus dan sowieso geholpen. We zijn gevestigd in het Achoni ziekenhuis. En het is booming. Ga niet voor jokken. We waren een beetje, ik kan zeggen, we waren niet hesitant. Maar we waren wel, hoe gaat het zijn? Maar de mensen van Achoni, shout-out.
0: Mooi, man.
1: Die geven gehoor. En ook die bewustwording zien we daar komen. En iets wat je niet moet vergeten van JTV is, we proberen altijd zoveel mogelijk de scholen mee te nemen.
0: Yeah.
1: Omdat je, zoals onze motto is, jong geleerd. Toch, we proberen altijd de scholen mee te nemen. Dus ja, Achoni is vorig jaar gelaunched of gestart. En Ewaka.
0: Mooi. Ik heb een vraag voor je. Hopelijk kan je het beantwoorden.
1: Ik hoop.
0: Maar een vraag over de verstand kies. Is het zo dat je verstand kies sowieso moet weghalen?
1: Nee, dat is niet waar. Ik heb al mijn verstand kiezen. Het hangt helemaal van de ligging. Hoe het goedkeurde verstand kiezen zijn de kiezen die als laatst komen. En het is geen verstandkies, maar ik ben wel netjes zeggen verstandkies. In het Engels wordt het wisdom toegenomen en not weet je, further. En wat mensen ook willen komen corrigeren.
0: Ja. Het is verstandkies.
1: Het is wisdom teet, verstandkies, klaar. En het is gewoon te maken met de oudheid. Dus naarmate je ouder wordt, word je wijzer. Dus dat is de ligging. En het zijn Griekse en Latijnse benamingen. En het wordt in principe wijsheid dan genoemd, maar men niet bedankt gewoon. verstand kies genoemd.
0: Ja.
1: En het zijn de laatste kiezen die doorbreken.
0: Mm.
1: Iets dat we niet moeten vergeten is dat ook onze voeding is aangepast. We eten ook meer blikjesachtige dingen. Ja. Vroeger was het echt zo een cake.
0: Was puur.
1: Ja. Maar behalve dat, de natuur, maar de wijze hoe zaken werken, je hebt druk en trekkracht.
0: Okay.
1: En daarmee werkt de orthodontist, dus de persoon die beugels plaatst.
0: Ja.
1: Stel maar iemand die zuigt, omdat er te veel wordt gedrukt op die plek, schuiven die tanden naar
0: voren.
1: Nu, met een beugel druk ik dan... Precies.
0: Mm-hmm.
1: En druk en trekkracht, de drukkracht zorgt ervoor dat je bot oplost, trekkracht zorgt ervoor dat je bot aanmaakt. Dus als ik blijf drukken, toch, dan kom ik, weet je, dan schuif ik die dingen erin, maar blijf ik trekken, dan gaat het los. En door de jaren heen is men ook anders gaan eten, minder, weet je, minder tranga sani, weet je, gronjang en zo, met dus gewoon meer blikjes achter dingen. Waardoor ook je kaak is gaan veranderen. Dus omdat je, check maar bijvoorbeeld met die constant goed koud, wordt je bot ook compacter. Waardoor het dan nu moeilijker wordt om die verstandkies dan de ruimte te geven om te... Om door te breken. Dus de ruimte wordt in principe kleiner. Wat gebeurt er dan? Van nature, de Heer heeft het letterlijk zo gemaakt. De Heer weet precies wanneer die tanden moeten doorbreken. Maar omdat er dus nu minder ruimte is, dan gaat hij dus groeien waar hij die opening vindt. En soms zit hij dan schuin, soms ligt hij dan gewoon dwars. Waardoor die mensen dan problemen krijgen. En dan ga je die kies moeten trekken. Want zolang hij niet eruit is, blijft hij drukken. Want het moet eruit komen. Het moet doorbreken, wordt het genoemd. Een ander ding is ook dat mensen bijvoorbeeld schots en scheve tanden hebben. Weet je, TV kroon. Vaak is het zo dus dat je of ruimtegebrek hebt, je kaak is te klein. Of je hebt in het verleden, want vaak hoor je ook de ouders, en dat is ook de bewustwording die we kregen, die melktanden gaan vallen. Ja, ze moeten vallen omdat ze plaats moeten maken voor de blijvende tanden. Ja. Maar als je alles gaat trekken, omdat je met die verstanden, ze gaat toch blijvende tanden krijgen, gaat alles schots en scheef groeien. Toch? Omdat die ruimte van die, of althans die melktanden, de functie daarvan is sowieso voor het melkgebied, of voor de kinderen, om te kunnen kouwen, te kunnen eten.
0: Ja.
1: Maar ook om de ruimte bezet te houden voor die tand die daaronder moet doorgroeien. Dus haal ik die tand, die melktand, weg, is er dus nu vrije ruimte. Dus die kies bijvoorbeeld die niet daar moet groeien, kan nu wel daar groeien, want er is nu ruimte. Waardoor het dus nu schoon gaat groeien. Die kies die daar moet groeien, daar, dan moet die kies die niet daar moet groeien, daar elders. Dan heb je dan zo dat die hele mengel moest. Waardoor je dus dan along de weg gaat moeten beugelen om alles weer in orde te krijgen. Dus om antwoord te geven op je vraag over dat van de verstandkies. Je hoeft het niet uit te trekken als je geen problemen zorgt. Je gaat het wel moeten uittrekken als je het niet kan onderhouden. En dat is ook meestal het geval. Omdat men daar niet kan raken of niet kan bereiken, wordt daar dan een issue, een probleem. En dan gaat men het moeten trekken. Maar niet gewoon van nature. Ah, ik heb verstandkies, dan moet ik het halen. Nee, ik heb allemaal een... Het is wel extra tijd hoor.
0: Ja.
1: Want ik moet met twee tandenborstels poetsen.
0: Sorry,
1: ik heb een kleine lenen aan de borstel nodig om daar te bereiken. Om daar, en sommige mensen weer te veel werk, dus dat haal maar weg.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan moeten afsluiten van nu wel. Het is al 10:55. Ja. Met maar ik wil je nog even de gelegenheid te geven om je boodschap uit te spreken. Wat is je misschien wat tips of zo aan de samenleving?
1: Ja.
0: Bewustwording omtrent een goed gebit, het verzorgen van je gebit. De mic is yours.
1: Ik wil je alvast bedanken, Ian. Shalom voor de gelegenheid mij geboden. En zoals ik al zei, onderschat de waarde van het gebit niet. Het is belangrijk. Doe een controle. Laat je gebit checken. Ken je gebitstatus. Weet wat er allemaal afspeelt in je gebit. Ik wil nogmaals stressen dus dat het is niet gewoon of niet normaal dat je tandvlees bloedt of dat je tanden bijvoorbeeld schudden of zo. Nee, laat je gebit checken, zodat je dan ook weet wat de status is en hoe je het kan aanpakken. De Stichting Jeugdtandverzorging is er om de samenleving te dienen. We bieden controles, we geven adviezen, we ondersteunen en helpen je bij het maken en het kiezen van een pakket. En ook tijdens de behandelingen zijn we daar. Dus jong en oud is welkom. We zijn opgeleid om het gebit van de Surinamse samenleving te onderhouden. En We staan open. We zijn er. Er zijn 24 klinieken. Ga naar de dichtstbijzijnde. Je kan onze Facebook page checken. Je kan op de website kan je ook checken waar de klinieken zijn, de vestigingen. En ga voor die controle, zodat je dan weet wat de status is. En indien je hulp nodig hebt, zijn we er om jullie te helpen.
0: Ja, mooi zo. Fanny, wel, dankjewel voor je tijd. Dankjewel dat je bent gekomen om zo met mij in gesprek te gaan. Mensen, dat was het voor dit mooie programma. Het onderwerp van vandaag. We zijn er volgende week weer met een nieuwe editie. Dus blijf afgestemd. Eigenlijk elke dag in de Motoradio. Shalom. Om staan aan. Ja, 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. We gaan eruit. Mijn naam is Ian Mourassim. En ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Dus ik groet jullie. Ik ben er straks weer om 1 uur, zo de Heer wil. Dus bye bye. Ciao.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Het is 9 uur.
1: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!